0: Music matters.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
0: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Nog altijd geen witte rook rond de Vlaamse onderhandelingstafel. De ministers zitten daar al de hele nacht samen. Ze zijn nog altijd op zoek naar zowat 3 miljard om te besparen. Journaliste Louise Buquet is al heel de nacht op post aan het Martelaarsplein in Brussel.
5: De gesprekken hebben 2 uur lang stilgelegen. In die tijd heeft minister-president Diependalen aan een nieuwe versie van zijn begrotingstabel gewerkt. En de vraag is nu of zowel CD&V als Vooruit die zullen kunnen smaken. Eén ding staat vast, de tijd die dringt, want om 2 uur deze namiddag moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het parlement.
4: En dus wil hij vanochtend nog een akkoord. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen er in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis werd gezet. Ze is zo'n beetje het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En sport, de Amerikaan Brian McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. De Belgen die deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Wout van Aert werd 28e. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.

0: profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sleep Life.
5: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bij ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo.
10: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.
14: De Mistje Dutchess van Connections.
15: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
16: Doe me, gemist.
17: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
18: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Willy.
21: Music matters.

0: vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Bessimo! Horta, horta, voelta.
6: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
7: Ah, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
5: Horta, horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
0: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Nu

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
7: Een goeiemorgen. Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gisterenmiddag met zijn ministers. Na een pauze en een nieuw voorstel op de tafel hebben ze de gesprekken om 5 uur vanmorgen hervat. Politiek journalist Karel Latré.
8: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
7: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract, bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. Die zorgde voor zware overstromingen. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar en werden meegesleurd door het water toen hun huis overstroomde. De ouders zijn nog vermist. Een toeriste van 24 is ook nog altijd niet teruggevonden nadat ze ging zwemmen in een verboden zone en meegesleurd werd door de stroming. En sport, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
9: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. En ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, was gewoon niet goed genoeg.
7: Wout van Aert werd pas 28e.
10: Ik had zelf goede benen, maar niet super, super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
7: De Australiër Michael Matthews won uiteindelijk de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En dan nog een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er wel niet bij vanavond, hij is geblesseerd. De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
1: Music matters.
11: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom bij Willy.
0: Thomas en Sien.
4: Ja, speciale dag, want straks om 10 uur gaan we van start met de Willy 1000. 2 weken lang en vooral wie wint goud? Welke Willy wint goud? Dat is allemaal voor straks.
12: Ik ben een beetje ten prooi gevallen van een achterstallige FOMO sinds ik de krant heb opengeslagen.
4: Oei.
12: Ja, ik zal het straks even vertellen.

0: een lekkere outro gevonden van deze Hopeful van Noordkaap. Met een vuil gitaartje. Zes over zeven vrienden van Willy, een heel goedemorgen. Welkom bij Willy.
1: Goedemorgen. Thomas, je zei net dat je achterstallige FOMO had. Heeft het te maken met ons personeelfeest van afgelopen vrijdag?
0: Nee, dat valt goed mee. Daar heb ik heel snel een plek kunnen geven.
1: En,
0: ik had toevallig jammer genoeg van allerlei andere dingen te doen. Maar ik ben niet zo van personeelsfeesten.
1: Het was wel met de Romeo's.
0: Ah, gemist. Ja, ja. Nu heb ik echt ontzettend veel spijt.
1: Ja.
0: Maar goed. Nee, dit terzijde. Zeg, Ismaël, die heeft dat meteen in de smiezen. Was zien, zo mooi gekneed vandaag.
1: Ah, ja.
0: Sien is altijd mooi gekleed, maar er is wel een extra reden wel. Maar dat is misschien om straks eens te vertellen. Dit terzijde. Nee, ik ben wel opgestaan. Toen ik mijn krant opensloeg, is er echt een vilijne vlaag van, ja, hoe noem je dat, de achterstallige FOMO over mij neergedaald. Ik ben echt ijzonaat en onder gegaan aan spijt zien dat ik A, geen hondje heb, B, daardoor niet kon deelnemen aan het prachtige festival dat een weekend lang georganiseerd werd op Tour en Taxi in Brussel, genaamd het Hondenfestival, met, laten we eerlijk zijn, de magistraal goede naam Woefstok. Ja. Benodigdheden, ja, een hond wellicht en ook een stok, vermoed ik. Maar daar viel heel wat te beleven. En Sien, dat is nu niet om cynisch te doen. Die trouwe viervoetertjes, altijd vrolijk, nooit kwaadschiks, die konden daar samen met hun baasje genieten van. En nu komt het. Sporten. Lekker snuffelen. Massages. En jawel, yoga. Alsjeblieft.
1: Yoga voor die honden?
0: Ja, en voor het baasje ook. Ik had
1: samen.
0: Supergraag eigenlijk al gans mijn leven, is de neerwaartse hond. Mijn persoonlijke neerwaartse hond.
1: Met je hond.
0: Maar dan met een hond erbij, geperfectioneerd. Ja. Met een strontzenuwachtige poezel. Poedel, sorry, poezel. Maar evengoed met een gezellige simbernoedel of een licht agressieve Deense dobberdracht. Dus ja, gemiste kans. Is er iemand geweest van de Willys?
1: Op Woefstok.
0: Op Woefstok.
1: Ik lees heel weinig over muziek op Woefstok. Nochtans, de naam is toch duidelijk geïnspireerd op een van de grootste festivals ter wereld ooit.
0: Zeker, maar ik heb het gevoel dat het vooral om de hondjes ging.
1: Ja.
0: Maar goed, als er Willys zijn die erbij waren en die er een kort verslag van kunnen brengen, dat zou mij zeer verblijden. En denk Sien ook.
1: Ja.
0: Verder heeft ze ook niet echt keus, natuurlijk.
2: Willy, music that matters.
1: En wat lees ik net in de krant? Onze vriend Ruben Blok is een van de deelnemers aan de slimste mens ter wereld dit seizoen.
0: Alsjeblieft, zeg.
1: Oh, die gaat dat goed doen.
0: Die gaat dat zeker goed doen. 9 over 7, dit is de nieuwe single Star.

0: Nova, Walk This World.
1: Straks om 10 uur begint de Willy 1000 2026. 2 weken lang kan je luisteren naar de 1000 beste rockplaten. En speciaal dit jaar is dat ook jij goud kan pakken in die Willy 1000. Wij maken straks om 9 uur 10 gouden platen bekend. 10 platen die wij vandaag bestempelen als gouden platen en die je tussen 10 en 7 vandaag zal horen. Wanneer? Ja, dat verklappen we natuurlijk niet. Nee. Als je luistert en je hoort zo'n gouden plaat, kan je die tijdens dat nummer aanklikken in de Willy-app. Als je dat 6 keer kan doen vandaag, dan gaat jouw naam automatisch in de pot om dan binnen 2 weken die gouden platen te winnen.
2: Ja, voor al wie nu al in paniek slaat van ja, maar ik kan niet de hele tijd naar Willy luisteren. Ik voel met u mee. Dat is niet makkelijk zonder Willy de dag doorploeteren. Maar geen paniek. We geven daar wel ook een overzichtje van, hè, van die 10 nummers.
1: We geven een overzicht van die 10 nummers, maar natuurlijk niet wanneer ze gedraaid worden.
2: Nee, dat wat anders is er geen lol meer aan.
1: Maar daarom is 6 van de 10 goed, hè. Ja, 6 van de 10 platen herkennen vandaag is goed genoeg.
2: En je moet dus niet met pen en papier klaar zitten om ze te noteren. Je kan ze makkelijk gewoon zien op onze app. Voilà.
1: Straks maken we ze bekend. Willy.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
9: De Max, die had ik nog niet.
8: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
9: Insane, die had ik nog niet.
8: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
10: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
14: Xina.
13: Xina, ja aan je dromen.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Thomas en Sien.

0: berichtje van Yuri. Zalig om met Killing Joke aan de werkdag te beginnen. Pure, pure boomernost. Hier vond ik boomernost wel een enorme hippe manier om het wellicht over boomernostalgie te hebben. Jammer niet. Kwam meteen daarna de correctie met angst, zweet.
1: Boomernostalgie natuurlijk.
0: Ja, daar dan word je plots een boomer.
2: Boomernost.
0: Boomernost was mega hip. Was echt heel hip. Maar goed, even een luisterend oor voor Sien. Denk, alle jullie kunnen wellicht wel helpen. Er is daar een... onze bakprinses heeft geen al te best weekend gehad, wat het bakken betreft. Mag ik het even kaderen, wat de trigger was? Want zo voel ik het toch wel aan. Dus Saartje, een van onze Willys hier achter de schermen voor ons werkt, die had vorige week over heerlijke bokkenpootjes
2: maar
0: gebakken.
2: Niet
0: dat helemaal, maar echt
2: zo lekker.
0: Waar dat de bakker zijn bokkenpoten bij verbleken.
2: Ja, letterlijk.
0: Ongelooflijk goed gedaan. En... jij wou je daaraan wagen en zien.
2: Ja, maar vooral de staartje zo echt niet moeilijk. Gewoon even het receptje van Roger van Damme volgen.
0: Ja, het begint al, ja.
2: Dus we hadden zaterdagavond een etentje en ik had al aangekondigd van ik neem het dessert mee.
0: Ja. Dat is ook gevaarlijk al zeggen van dit wordt heerlijk op voorhand. Maar geen probleem.
2: Staartje ook zo 2,5 uur werk. Oké, ik begin dus 3 uur op voorhand. Ja. Dus ik denk ruimschoots voldoende tijd. Het is overigens totaal niet voldoende tijd. Want je moet nog van alles in de frigo laten rijzen en koud worden. En
0: ja, maar dan moet je dan niet per se naast die frigo blijven zitten. Dus.
2: Nee, oké, maar je moet wel 5 uur op voorhand beginnen. En niet maar 3 uur op voorhand, voor je ergens moet zijn.
0: Eraan denken dat de frigo niet direct fris is. Ja, dat gaat niet.
2: Ja, fiasco. Dat is super moeilijk.
0: Kan je beschrijven hoe jouw
2: bokkenpootjes
0: eruit zagen? Of is dat een indiscrete
2: vraag? Maar ze zijn niet eens tot een geheel gekomen. Mijn koekjes waren eerst en vooral al zo... ze waren oké, maar totaal niet wat een bokkenpootkoekje moet zijn.
0: Het was een speculoos die naast een betterfoot had gelegen.
2: Zoiets. Okay. Maar de vorm was ook al... Dat is al kei moeilijk om die vorm...
0: Je kan met vormpjes werken in de keuken. Dan druk je dat gewoon uit. Dan kun je zelf zwakzinnige en driejarige kleuters...
2: Ik had niet zo'n vormpje.
0: Ja, okay.
2: Dan, crème au beurre.
0: Ja.
2: Is nooit...
0: Benodigdheden boter... En dan een
2: room.
0: Piepklein beetje room aanvullen.
2: Ik had wel echt heel veel room.
0: Heb je gewoon een volledige busroom. Ja. Dan heb je eigenlijk een milkshake met boter.
2: Ja,

0: ik wou even een luisterend oor zijn. Maar het gaat los door mijn hart. Ja. En ik denk heel veel Willys ook. En
1: los in de vuilbak. Ja,
0: los in de vuilbak. Ja. En we gaan het gewoon hierbij houden. Ik denk dat je andere talenten hebt. Maar ja, dus ik... Ik zou kunnen zeggen, probeer eens opnieuw, maar ik denk niet dat het beter gaat zijn. Dus laat het los, oké? Okay?

We spelen zo meteen voor een Willy Thermos. Wil je graag winnen, stuur je thermos in de app. En geen nood, als je de thermos niet wint, is er ook nog een Willy Pet. Dus alleen maar winnaars. Als je thermos stuurt in de app,

0: vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Lekker! Echt lekker!
4: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Wij zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
6: 15 oktober in de Cactus.
5: 16 oktober de Casino.
6: 17 oktober in Club AFF.
5: 29 oktober in het Depot.
6: En 30 oktober in het Wilde Westen.
5: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be.
6: Bye bye.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
10: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Thomas en Sien.

0: ruim 7:45.
1: We gaan ook deze week weer elke ochtend een thermos proberen weg te geven. Tenminste, als onze deelnemers kunnen raden welke band of artiest we zoeken. Vandaag zijn dat Yves en Hans. Goedemorgen, Yves.
2: Hey, goedemorgen, Sien.
1: Heb je een fijn weekend achter de rug, Yves?
2: Absoluut. Veel te kort, maar heel fijn.
3: Ah, voilà. Dat zijn de beste, hè. Goedemorgen, Hans.
4: Ja, goedemorgen.
3: Dag Hans, hoe was jouw weekend? Als ik dat mag vragen.
4: Oh, rustig.
3: Ah, fijn. Dat zijn de beste, hè Hans. Rustig weekend, ben ik fan van. Echt waar. Voilà, jullie maken allebei een fitte en uitgeslapen indruk. Dat is alvast een mooi begin als je een thermos wil schrijven. Is er nog iemand licht kantoorwerk aan het verrichten op de achtergrond? Ik hoor wel getokkel op een graviertje. Ik weet niet wat dat zo is, hè, maar het is opperste concentratie. Ah, oké. Opperste concentratie komt hier wel van pas, want we hebben een artiest of... band, die nog niet meteen wakker is. Het is aan jullie om te raden om wie het gaat. Als je het weet, roep je je naam. Is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat de thermos naar de tegenpartij. En de verliezer wint de pet. Hans en Yves, zijn jullie klaar?
2: Ja, zeker.
3: Opgelet. Dit is vandaag de opgave.
2: Yves.
3: Wow.
2: Wow.
3: Wow.
2: Prins.
1: Wow. Efficiëntie, Yves. Helemaal juist.
3: Het moet vooruit gaan, Yves. Okay, cool. Het moet vooruit gaan. Maar ik zal het niet ontkennen. Het is zo controversie als maar kan zijn. Zeer goed gedaan. Ja, dat was wel vrij snel, hè. Hans?
2: Ja, maar zo herkenbaar, hè.
3: Ja, dat wel, dat wel. Alleen iets te laat, natuurlijk, hè.
1: Okay. Voor Hans dan, hè.
3: Ja, voor Hans.
1: Ja, ja, ja. Maar Hans, jij krijgt een pet. Is dat ook goed?
4: Dat is zeker goed, ja.
1: Ah, nog eens proberen binnenkort, Hans. Dankjewel, Yves en Hans, en tot de volgende. Salut, hè.
2: Ja, heel graag gedaan.
3: Bye-bye.

Nieuwe single van talent van bij ons, Isaac Ruin, Good Times. We gaan verder naar het nieuws van 8. En als je nog even geduld hebt na het nieuws van 9, maken we de 10 gouden platen van vandaag bekend. Dus nog stevige plannetjes. Blijf bij ons, blijf bij Willy. Dit zijn nog The Smiths. Stop me if you think you've heard this one before.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen vergadert daar al de hele nacht over, sinds gisteren middag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uit geraken. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar, of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
2: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Maar vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. En geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
2: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
5: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
2: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
1: Music matters.
6: Goedemorgen vrienden van Willy.
0: Thomas en Sien.
7: Zo goed en zo kwaad als wij kunnen, gaan wij je opwarmen om aan die Willy 1000 te starten om 10 uur. Dat doen we onder andere met Franz Ferdinand en Take Me Out. Zeer goedemorgen.

0: Take Me Out van Franz Ferdinand. 7 over 8, vrienden van Willy. Een goeiemorgen, hartelijk welkom. Het is maandag 28 september. Heb je nog iets van nieuws zien?
1: Ik schrik altijd een beetje wanneer ik zo berichten zie over vrienden van pasgetrouwde koppels. In bepaalde gemeentes heerst er zo'n soort van traditie om dan het huis of de tuin of allebei...
0: Oh ja, ja.
1: Die plekken te overvallen en dan te versieren met van alles. Nu lees ik dat een getrouwd koppel in Dadizele getrakteerd werd op een bierkapel van 350 bakken bier in de tuin. Maar ik stel me daar superveel vragen bij. Dat is ook een van de redenen waarom ik voorlopig niet wil trouwen. Want stel dat mensen dat van plan zijn om dat bij mij te doen, ik zou het echt vreselijk vinden.
0: Ja.
1: Ik heb ook helemaal geen vrienden die een sleutel hebben van mijn huis.
0: Ideaal.
1: Dus dat soort vrienden heb ik niet.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: En zou jij dat leuk vinden?
0: Nee,
1: dat
0: is zo. Ik vraag mij ook altijd af of er ooit iemand dat leuk vindt.
1: Maar ja, maar dat lijkt wel zo. Dus, haha.
0: Want zo een soort van bierbakken kapel in je voortuin, tot daaraan toe. Maar soms gaat het ook wel echt heel ver. Hè. Soms zijn het echt moppen die niet meer nodig zijn. Hè. Weet ik veel, even een beerkar gaan lossen door de brievenbus of zo. Laat maar, dank u, leuk.
1: We hebben ook heel wat lege flesjes laten rondslingeren in de tuin. Lien en Jens zullen toch wel wat werk hebben om alles op te ruimen.
0: Ja, als ze die al een nek gebroken hebben door over zo één flesje uit te glijden en op een... Ja, ja, dat is
1: zo'n rare traditie.
0: Rare traditie, maar nu de Willys mogen dat ook tegenspreken. Hè. Als er getrouwde Willys zijn
1: die dat tof vonden.
0: Toen ze thuis kwamen na een lang feest, dat is doorgaans ook wel iets te lang, vaak een trouwfeest, en dan dacht ik van, de rakkers! Al onze ramen eruit gegooid! Ja. Het zijn er ons toch eentje.
1: Oh,
0: ja, laat het weten.
1: 700 ballonnen in mijn huis.
0: Oh, leuk.
1: Superleuk.
0: Leuk. De hond zit in de brievenbus. Ja. Die hadden we niet zien aankomen. Ja, enfin, laat het weten of je dat ludiek vindt of niet. Really? Music matters.

0: maar het is toch iets wat leeft eigenlijk.
1: Maar enorm.
0: Een pas gehuwd koppel, ja, dan bij de net getrouwde neus nemen op oorlijke wijze met grappige grollen en frasjes. Waarvan ik denk van dat is echt genoeg om al meteen de scheiding te gaan aanvragen. Maar een bloemlezing. Haring met metaaldraad aan uitlaat onder de auto binden. Heerlijk luchtje, Johan. Isomo-bolletjes door de brievenbus blazen. Daar vind je nog 10 jaar later nog altijd bolletjes van. Ik ben geen fan. Maar toch. Ja. Wat is allemaal? Vissen in mijn bad, waterschildpadden in de lavabo, hangbuik, varkens in de zwijn.
1: Maar zelfs zo in de muizen in de keuken loslaten.
0: Ja. Ja, ja.
1: Allee, kom aan.
0: Hier een mooi gebruik. Mijn ouders moesten in der tijd 's morgens vroeg naar een huwelijksreis vertrekken. En de auto stond klaar. Zonder wielen. Hilarisch. Wauw. Ja. Kippen in de living. Oh, verschrikkelijk. Stel je voor. 3 hamsters in de brief, door de brievenbus. Nam, en dan zijn nummer. En dan moet je maanden naar zoeken.
1: Maar hè?
0: Oh, wel één ding vind ik nu wel op zijn zachtst gezegd. Voorzichtig wel verleidelijk van Jeroen. Je zou toch geen nee zeggen tegen een pâté-kapel in je tuin. Ben niet zo van de kerstning, maar als ze van pâté is, kan ik dat door de vingers. De Weerbilly. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Heb jij dat soort fratsen alles uitgehaald? Is dat jouw humor, Frank?
2: Nee, ik heb dat nog nooit gedaan, om eerlijk te zijn. Ja, ik ben natuurlijk ook wel... Ik weet niet in hoeverre dat nog zo gebruikelijk is, 25, 30 jaar geleden, of dat ook zo was. Maar wij zijn een beetje aan ontsnapt aan die dingen, toch?
0: Dat is goed. Ik ben toch misschien niet de handigste om iets in elkaar te steken, Frank. Allee, dat weet ik
2: nee,
0: niet.
2: Nee, sowieso al niet. Ja.
0: Heb je ook het gevoel dat het iets meer in het, laten we zeggen, het landelijke gebied gebruikt of gebeurt dan pakweg in de stad? Dat denk ik ook. Ja. Omdat het misschien ook meer in het geniep kan. Maar dit allemaal terzijde. Frank, wat is het weer vandaag?
2: Wel, toch wel eventjes net wat minder. Hè. En vandaag, met voornamelijk in het westen van het land, daar ziet het er niet zo goed uit. Daar blijft het meestal grijs. Bovendien een regenzone passeert daar. En dat geeft eigenlijk heel de dag sowieso periode met de regen. Hè. Dus, en bij momenten kan het zelfs eventjes wat fel gaan regenen. Ook het centrum van het land gaat daar af en toe nog regen mee krijgen. Maar hoe meer richting het oosten, hoe groter het allemaal. De kans is dat het effectief helemaal droog gaat worden. Hè. Dus of blijven tenminste. Dat bedoel ik dan. Voornamelijk Limburg en de Ardennen, daar dus gaan ze ontsnappen aan die regen. Dus daar blijft het zo goed als droog met zonnige perioden. Daar kan het dan ook nog 4, 25 graden worden. In het westen daarentegen natuurlijk, onder die regenzone, gaat het allemaal wat minder zijn. Hè? 19 tot 21 graden is de maximale temperatuur voor de westelijke provincies.
1: En dan gaan we morgen richting die hele warme dag, hè?
2: Ja, dat is de warmste dag. Ja. Dat is een uitzonderlijk warme dag ook, hè, met temperaturen. Ja, in heel het land zelfs boven de 25 graden. Hè. Dus 26, 27 graden, dat zijn de waarden die we mogen verwachten morgen. En in de Kempen, daar is eventueel 29 graden mogelijk. Zelfs in de Ardennen kan 28 of 29 graden kunnen we halen. Hè. Dus dat is echt wel uitzonderlijk warm. Eerst wat ochtendgrijs en daarna komt de zon erdoor. En we gaan af en toe wat van die hoge, middelhoge wolkenvelden hebben. Dus de zon heeft daar niet al te veel moeite mee. Dus ja, echt wel een topdag wat morgen betreft.
0: Gaan we van genieten?
1: Ja, misschien moeten we dan afronden op dinsdag voorlopig. En dan zien we wel verder.
0: Dat is al mooi nieuws.
2: Je hebt de apps al gezien, ja, je weet dat ze werken.
1: Maar wel, maar dat bespreken we dan morgen wel.
0: Het kan ook veranderen, Frank.
2: Het kan ook veranderen, je never know.
0: Eén lepentruc voor de pasgehuwde, de gruwelijks van allemaal, werd nu net doorgestuurd door Nick. Ik wil je ook nog even meegeven, Frank. Dus wat is super hilarisch is om te doen dan blijkbaar, is 4 muizen loslaten in de woonst van het pasgehuwde koppel en ze nummeren. Dus 4 muizen en je nummert ze als volgt. 1, 2, 4 en 5.
2: Oh nee.
0: Dat is verzot van te worden.
1: maar echt, ik zou echt kwaad zijn.
0: Ja, oh. Niet op het platteland gaan wonen dan. Tot morgen, Frank.
2: Tot morgen.
0: Tot bye. De Weerbilly. Free van Florence and the

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo!
9: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
12: Goed voor het baasje.
13: De beste volle van maken, dat kan tellen.
14: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
14: Maffa.
13: Lidl, dat kan tellen.
15: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
16: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
15: Wat is dat alles meneer?
16: Geef mij ook nog 1...
15: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
16: Ja, en currysaus.
15: En dat is voor hier op te eten?
16: Nee, het is voor...
17: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
18: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
19: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.
21: Thomas en Sien.

0: feature van Muse. Bijna 8:30.
1: Pollekepap.
2: Oh jawel, Pollekepap. Een belangrijke beslissing moet genomen worden. Wat is het thema vandaag?
0: Het thema van vandaag is Brigitte Bardot. Ja. Want ze zou 92 geworden zijn vandaag. In Pollekepap schotelen we je elke dag een vraag voor. En het antwoord is een rockartiest of een band. En dus, gezien dat Brigitte Bardot vandaag zou verjaren, is de vraag vandaag: van welke band zou je het allerliefst een rondleiding in Parijs krijgen? Geboortestad van Brigitte Bardot ook, Parijs. Ja. Zou je liefst door Daft Punk worden rondgeleid of door Phoenix?
2: Hmm.
0: Beide toch ook bands die wel iets van Parijs kennen.
2: Ja, ik denk dat alle leden, zowel van Daft Punk als Phoenix, weten waar de adresjes zijn. Ik ben natuurlijk fan van Phoenix, dat is duidelijk. Tegelijkertijd, ja, het is wel leuk om eens met Daft Punk op stap te gaan in de hoop dat ze dan niet zo met een robotpak rondwandelen, maar dan wordt het ook weer omslachtig natuurlijk. Ja, wat kies jij?
0: Ik zou intuïtief ook Phoenix zeggen, maar ja, nee, het is allebei top. Dus ja. Willys, open de app en laat het horen. Wie wil je in Parijs? Of waar, van wie wil je eens in Parijs een rondleiding krijgen? Van Daft Punk of van Phoenix? Laat het weten.

0: Iedereen wil vooral door Bent van Looy rondgeleid worden in Parijs. Maar dat is een vraag niet. That's entertainment van de Jam.
1: Bollekepap.
0: Nee, de vraag is, welke band zou jou eens mogen rondleiden in Parijs? Is dat de jongens van Daft Punk of de jongens van Phoenix? Heel veel mensen zeggen, ja, de Bent van Looy mag dat wel eens doen. Dat kan ik u wel aanraden, dat heb ik al meegemaakt. Dat is fantastisch, ja.
2: Ja, toch gemiste kans van mezelf om Bent van Looy er niet tussen te steken. Snap ik nu al.
0: Ja, ja, maar die woont al even niet meer in Parijs.
2: Nee,
0: maar
2: wel,
0: kent Parijs als geen ander. Lekker eten, leuke boekwinkels, heel leuke kledingzaken. Als je daarvan houdt, fijn.
2: Zo op het gemak. Nee, is hij niet vrij op het gemak?
0: Ja, nee, nee. Want één ding, die loopt aan een rotvaart.
2: Ah ja.
0: En door de stad.
2: Ah ja,
0: ik heb daar samen met Pedro Elias op onze adem trappend met de mild. Echt kilometers achteraan zitten hobbelen.
2: Om al die winkels af te werken.
0: Ja, maar dus zelfs niet om gewoon naar een leuk parkje te gaan, maar aan een rotvaart. Die chase de hele tijd door. Het is ongelooflijk. Maar dit terzijde.
2: Oké, maar het was sowieso niet Bent van Looy. Je moest kiezen tussen Daft Punk en Phoenix. Ja. En het is met 57% van de stemmen Daft Punk geworden.
0: Yes.

0: En zo is de rondleiding in Parijs gepasseerd door Daft Punk met Around the World. We gaan nog naar The Strokes, Going to Babylon. En zometeen goed nieuws, Willy. Freek Braakman heeft weer een heel weekend gehad om goed nieuws uit te puren. Dus ik verwacht er veel van.
1: Ja, ik ook. Zoals altijd eigenlijk. Ja. Heeft daar geen weekend voor nodig zelfs.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Wij zijn Hi-Hi.
5: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
6: 15 oktober in de Cactus.
5: 16 oktober de Casino.
6: 17 oktober in Club AFF.
5: 29 oktober in het Depot.
6: En 30 oktober in het Wilde Westen.
5: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be. Joe.
6: Bye bye.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond Belgische kost.
10: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Thomas en Sien.

0: is de Blijdheid van Killers.
1: De Goed Nieuws Willy. Freek Braakman, goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen allebei, wat ben ik blij om jullie te horen.
1: Wij ook, denk ik, om jou te horen, afhankelijk van welk goed nieuws je bij hebt.
2: Jawel, ja, maar nee. De paus. Ik kan er niet omheen. Hè. Als die man is op bezoek in Frankrijk, dan weet je wel, waarschijnlijk is daar vandaag zijn laatste dag, keert straks terug. Maar die was gisteravond in Lourdes. En om het in vinylplatentermen te zeggen, dat is zo'n beetje toch het gaatje van de katholieke heilige vrering, hè, Lourdes. daar op de berg, al waar ene Bernadette Soubirous 150 jaar geleden ongeveer Maria tot 18 keer toe in haar visioenen heeft ontmoet.
3: Ja, dat ze daarvoor eerst een fles whitespirit had leeggedronken, wordt er nooit bij vermeld, maar geen probleem.
2: Het staat, maar bon, tot daar aan toe. Ja. In elk geval, we kennen dat, hè. Dat is het bedevaartse oord der bedevaart. Orden voor de katholieken toch. Ja. De paus heeft daar gesproken voor de prachtige Basiliek Notre-Dame de Rosaire. Dat is de basiliek van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, die naam alleen al.
3: Mooi.
2: En daar is de paus gaan spreken. Heeft daar de gelovigen toegesproken. Hè. Ja. Heeft daar onder andere zijn mening nog eens toch herhaald. Frankrijk heeft een nieuwe euthanasiewet sinds dit jaar.
3: Ja.
2: En heeft zich daar toch nog eens ferm tegen uitgesproken vanuit zijn morele troon gezeten. We mogen dood veroorzaken niet als normaal beschouwen, heeft hij daar gezegd, tegen de wereld.
3: Weg tegen. Goed.
2: Voilà. Okay. En daarnaast heeft hij toch ook nog 7 slachtoffers van seksueel misbruik door allerlei kerkelijken gesproken. Die 7 mensen, dat was niet op podium, nee, dat was opzij dan.
3: Ah ja, even opzij, want het is wel pijnlijk genoeg natuurlijk. Nee, ik snap het. Ja,
2: okay. Voilà. Ja. Het cijfer er toch nog even bij. Sinds 1950 is het rapport van vorig jaar naar schatting meer dan 300.000 minderjarige slachtoffers alleen al door seksueel misbruik in de Franse kerk.
1: Hallucinant.
2: Voilà. Maar dat was net ook gesproken. Voilà.
3: Heeft dat allemaal uitgesproken? Ja.
2: Jawel. Maar je moet dat eens gaan opzoeken. Hij heeft dus gesproken in die fameuze basiliek van de Rozenkrans. En in die poorten, daar zitten prachtige mozaïeken van die basiliek.
3: Ja.
2: Die zijn gemaakt door een priester-kunstenaar, een beetje Guido Gezelle, maar dan hedendaagser.
3: Ja.
2: Ene Marco Rupnik, die heeft dat gemaakt 15, 20 jaar geleden.
3: Mm-hmm.
2: En dat is werkelijk schitterend met goud ingelegd en zoiets. Enfin, prachtig, alleen daar was niks van te zien. Want wat is nu het probleem? Die gevierde pastoor Rupnik, Sloveense priester, dat schijnt ook nogal een sloeber te zijn, want die zou tussen de 20 en de 40 zusters misbruikt hebben. Dat onderzoek is nu in volle gang.
3: Wow. Ja.
2: 3 jaar geleden is er beslist, we gaan die mozaïeken weghalen, want uitgerekend dat in Lourdes op de poort, dat is een beetje lastig.
3: Ja,
2: maar 3 jaar later hangt dat daar nog altijd gewoon. Dus ze hebben daar nu van die panelen moeten voorzetten, want anders stond die paus dus voor die mozaïek van die gast die de zusters misbruikt had.
3: Ja.
2: En ik moest echt denken, van voilà, je hebt de mantel der liefde om van alles te bedekken, maar hier hebben ze echt de schutting der schaamte. Thomas, ik kan alleen maar denken, als God bestaat, dan heeft hij of zij toch geweldig veel zin voor ironie, vond ik.
3: Oh, mooi. Ja, dat steekt ergens.
1: Dat steekt, maar wel een hele goede Freek. Een hele goede. Dank je wel.
2: Klein beetje, alsjeblieft. De week is daarmee af.
1: Ja.
3: Daar ga ik niet meer over.
2: Tot morgen
3: voor nog meer heerlijk nieuws. Dank je wel.
1: Goed nieuws, Willy.

0: Wings on Fire van Interpol.
1: Belangrijke dag, want we gaan van start met de Willy 1000 om 10 uur. En zo meteen na 9 uur maken we de 10 gouden platen van vandaag al bekend. De 10 platen die jij nodig hebt om kans te maken.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
3: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
2: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependalen opnieuw één-op-één gesprekken, omdat ze er samen niet uitkomen. Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal dan weer niet stijgen. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
4: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
2: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de veelbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
5: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
2: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog zo'n 20 graden.
1: Music matters.
6: Goedemorgen vrienden van Willy, hartelijk welkom.
0: Thomas en Sien.
6: Nog een uurtje en dan start de Willy 1000, Sien.
7: En wij mogen zo meteen al de 10 gouden platen van vandaag bekendmaken. Hou je oren dus gespitst. Goedemorgen.
6: Gouden platen zijn ontzettend belangrijk natuurlijk als je kans wil maken op de gouden plaat van de nummer

The World Is Mine van Hooverphonic. Misschien is over 2 weken wel de gouden plaat van jou. De gouden plaat ter waarde van 3.500 euro. De nummer 1 van de Willy 1000, die drukken wij af op echt goud. En die kan van jou zijn. Hoe kan je winnen? Door goed te luisteren naar Willy en minstens 6 van de 10 gouden platen van de dag aan te duiden. Welke zijn vandaag de gouden platen? Dat kom je nu te weten. Deze nummers moet je tussen 10 en 7 vandaag herkennen.

0: Dat waren ze alle 10. Overlopen ze even. Het begin is dat I Could Never Take the Place of Your Man van Prince bij.
1: Blur, There's No Other Way.
0: In Between Days van The Cure.
1: Limp Bizkit, Take a Look Around.
0: Dire Straits met Romeo and Juliet.
1: Elvis Presley en Blue Suede Shoes.
0: Sam Fender met 17 Going Under.
1: The Wombats, Let's Dance to Joy Division.
0: The XX met Islands.
1: En Pearl Jam en Given to Fly. Dat zijn de 10 nummers die je vandaag moet horen. Als je ze hoort, ga je onmiddellijk naar de app en duid je ze aan. Als je er 6 van de 10 gehoord hebt, komt jouw naam automatisch terecht in de pot om dan uiteindelijk die gouden plaat te kunnen winnen. Veel succes!

0: Sorry,
1: ah nee, ik weet niet waarom jij hier een spannend muziekje hebt gezet. Wou je nog eens herhalen welke de 10 gouden nummers waren?
2: Ah ja, sorry, ik dacht al inderdaad nog even, maar goed, het doet er niet toe. Ja, nee, ça va.
1: De 10 gouden nummers kan je ook bekijken nu in de app. Als je even niet meer weet welke nummers je naar moet luisteren, even de app openen en op de wedstrijd klikken om die gouden plaat te winnen.
3: De Sportwilly.
1: Je hoorde ook de nieuwe single van Portland samen met Rosie Stewart. En ondertussen hangt Jonas de Kleren aan de lijn. Onze Sportwilly, goedemorgen.
4: Goedemorgen, dag Thomas, dag Sien.
2: Dag Jonas, goedemorgen. Jonas, ja, geen plaat voor Remco Evenepoel en Wout van Aert natuurlijk. Hè. Wat moeten we nu eigenlijk vinden van het WK voor de Belgen? WK-winterden, ja, voor alle duidelijkheid.
4: Ja. Dat was niet goed genoeg. Nee. Hè. Daar moeten we toch eerlijk in zijn. Nee, onze kopmannen Evenepoel en Van Aert die kwamen tekort. Ik denk dat Van Aert ook iets te snel de forcing wilde voeren. Maar hij had duidelijk niet de benen die Van der Poel wel had. Ja, want Van der Poel die ging wel mee met hem en eindigt nog als derde. Evenepoel die vond ik wel dapper. Dat leek alsof dat hij 10 keer is gestorven en 11 keer verrezen. Dapper een koers gereden, maar ook ja, geen superdag. Dat heeft hij zelf eerlijk toegegeven. Mm-hmm. Maar ik vond ons eigenlijk vooral als ploeg tekortschieten. We waren echt wel snel opgesoupeerd. Zeker als je ziet dat landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië, die hadden veel langer meer volk vooraan. Veel meer hulp ook voor die kopmannen. Mm-hmm. Dat zou toch eigenlijk niet mogen. Want het is niet dat de Belgen heel veel werk hebben moeten opknappen in hun achtervolging of zo. Dus nee, het was niet goed genoeg en het was zeker niet het gedroomde WK voor ons.
2: En die nieuwe wereldkampioen, wat moeten we daarover weten eigenlijk?
4: Ja, dat is een Amerikaan, Brandon McNulty. 28 jaar is hij en ja, het is de ploegmaat van Pogacar. Dus zelfs als die Dekselse Sloveen niet meedoet, dan wint hij toch weer een beetje op die manier. Hè. Ja. Ik moet zeggen, ja, die Amerikaanse ploegmaats van McNulty die deden het wel schitterend achter hem door af te stoppen in de achtervolgende groep. En we hebben ook echt een fantastische koers gezien. Het was een echte slijtageslag, echt een afvallingsrace eigenlijk, want ze zijn gestart met 184 en gefinished met 58. Dus ja, dat zegt wel genoeg.
1: Het is toch een wielrenner die de plaat krijgt dan?
4: Nee, straks misschien. Ja? Maar ik heb eigenlijk sterk getwijfeld om ze aan Mark van Bommel te geven of Mika Gods. Want niet vergeten, de Rode Duivels die zijn ook opnieuw begonnen in de Nations League. Ja. En die hebben de Italianen van de mat geveegd eigenlijk. Ik vond ze echt goed spelen. Ja. Het zag er helemaal anders uit dan onder Rudy Garcia. Veel meer attractief voetbal. En ja, Mika Gods was de uitblinker. Je ziet dan waarom PSG 60 miljoen euro heeft betaald voor die jongen. Hij heeft gescoord en hij kwam als flankaanvaller ook keihard mee verdedigen. Dus goede start. Vanavond een nieuwe kans. Dat gaat iets moeilijker worden, want het is tegen Frankrijk dat de Belgen spelen. En dat wil ook zeggen, coach Van Bommel tegen coach Zidane. Echt twee legends tegen elkaar. Maar de plaat van vandaag, Thomas en Sien, gaat...
1: Oei, nee, we vallen weg.
4: Aan de beste renster van het afgelopen seizoen.
2: Ah, oké.
4: Je viel
1: even weg, Jonas.
2: De essentie kwam er wel uit. De beste renster.
1: Toch een wielrenster.
4: Ja, toch. Diegene die het...
1: Oh Jonas.
2: Het is zo'n dag.
1: Ja.
2: Je valt een beetje weg, Jonas.
4: Leven en die heeft daar... Horen jullie mij nog?
2: Je bent precies in een soort van raket naar Saturnus vertrokken.
4: Ik sta in een file.
1: Ah,
4: wel handsfree natuurlijk, maar horen jullie mij nu?
2: Nu wel, prima. Ja.
1: Dus wie krijgt de plaat?
4: Ik zal het kort houden. Ja. Demi Vollering heeft een fantastisch seizoen gereden. Won de Ronde van Frankrijk, de Giro, de wereldtitel, Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijlronde van Vlaanderen. Ja. Sorry, beter kan niet. Dat is indrukwekkend. En zat na de wedstrijd nog een heel mooie boodschap. En daar wil ik de plaat aan aanhangen. Misschien te sluiten.
5: If you have a dream in your heart, it's there for a reason. So you have to chase your dream and have to believe in it with your whole heart. And work very, very hard for it. And maybe one day it will work out.
2: Schone woorden.
1: Ik een Hollands film.
4: Ja. Dus, dan wel hè. Ja.
2: Krijg je er niet uit. Nee.
4: Dream On van Aerosmith vond ik dus wel heel toepasselijk voor haar.
2: Uitstekende keuze, Jonas. Dank je wel. Fijne dag. Ga je luisteren naar de Wie die Duizend vandaag nog?
4: Straks om 10 uur
2: zijn we vertrokken.
4: Oké,
2: cool.
4: Dat is goed.
1: Dag Jonas.
2: Tot volgende week. Bye bye.
3: De Sportwilly.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel erop onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
0: Thomas en Sien. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Nooit gedacht dat Matt Berninger meezingers zou maken, maar hij deed het met deze Martini met Fatso.
1: Wat kan hij niet? Wat kan hij niet?
2: Dit is het muzieknieuws
1: van maandag. Maandag 28 september. Met eigenlijk maar één ontzettend leuk nieuwtje. En dat is een wild plan.
0: Een wild plan van Marcel van Tilt, want hij gaat een toch wel bijzondere M-show doen vanavond. Dag Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen Sien, goedemorgen Thomas.
1: Goedemorgen Marcel. Ja, we kennen de M-show als een heerlijke plek om de eerste stress van de maandag af te schudden en vooral heel veel leuke nieuwe dingen ook te kennen of te leren kennen. Mm-hmm. Maar je hebt een ander plannetje voor vanavond, begrijp ik. Wat ga je doen?
3: Ja, omdat straks binnen een half uur denk ik toch begint de Willy 1000. Een geweldige

0: Dus vanavond 2 uur lang muziek uit 1969 en volgende week nog eens.
1: Oh, fantastisch, fantastisch. Waar ja, kunnen we ons wel aan verwachten?
0: Ja man, het is het ene hoogtepunt na het andere. De Beatles geven hun laatste concert op 30 januari 1969. Ja. En een halve week later brengt Led Zeppelin zijn eerste plaat uit. The Rolling Stones maken fantastische hitsingle zoals Honky Tonk Woman. Johnny Cash doet live in San Quentin. The Band is er, Dusty Springfield, Nick Craig.
1: Wat een parels allemaal is de baan.
0: Het is echt, ja, ik vind het. Ik was toen 12 jaar en de top 30 was toen voor de helft Willy muziek. En voor de andere helft Jimmy Frey en Wiltura. Ja, ja. Dat kan je vandaag niet meer zeggen natuurlijk. Rockmuziek is er nog wel. Maar toen was het echt een absoluut hoogtepunt. The Kings, King Crimson, Leonard Cohen, The Stooges. Ja. De Stooges hebben 1969 gemaakt. Santana, David Bowie natuurlijk, Neil Diamond. Echt, ik heb er zoveel lol aan gehad om dat gisteren in elkaar te steken. En we doen dat straks 2 uur lang van 7 tot 9. En volgende week nog eens. Tijdens de 3000. Dus
2: Marcel, je had eigenlijk veel te veel muziek om te beginnen.
0: Ja, het is echt. Ik wist dat het een heel rijk jaar was. Maar ik kan een hele avond, 6, 7 uur, een hele dag, denk ik eigenlijk. En ook bijvoorbeeld de Pastorale van Lisbeth List.
2: Ah, ja,
1: mooi nummer. Shaffy, super nummer.
0: Ja, het is toch een van de mooiste nummers in het Nederlands wordt gemaakt. Ja. Je t'aime non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ja. Allemaal 69. Er moet iets geweest zijn in de chemie van de lucht toen. Ja. Dat het zo'n mooie muziek opgebracht heeft.
1: Sexy tijden ook wel, denk ik. Maar goed, vanavond.
0: Absoluut.
1: Vanavond een eerste dolle scheut van 2 uur met Marcel vanaf 7 uur. Meteen naar de Willy 1000.
2: Is er iets dat we al kunnen draaien, Marcel? Kan je al iets prijsgeven?
0: Ik hoorde dat je Curtis Mayfield klaarstaan hebt. Ja,
1: dat is
0: heel
1: zeker goed. Zo. Dat lijkt mij ook leuk. Dat is ook een van die platen die ik zelf nog heel vaak oplicht. Dat hele album is fantastisch. Hè?
0: Ja, en ik kan daar nog iets van zeggen, want ik werk elke dag. Hè. Nu, donderdag, is er een fantastisch concert in het Zuiderpershuis met alleen maar muziek van Curtis Mayfield.
1: Oh.
0: Ik denk dat het uitverkocht is, maar misschien ook niet, want Curtis Mayfield is niet zo bekend als Marvin Gaye of Diana Ross, maar is zeker zo goed. Is zeker zo goed, ja.
2: En jij presenteert die avond, Marcel?
0: Ja, ik doe gewoon een korte inleiding met wat weetjes over Curtis Mayfield. En dan Kimberly Don't van Hooverphonic zingt veel van de nummers. En dat is donderdagavond in het Zuiderpershuis.
2: Tof. Veel succes Marcel. Maar vooral plezier vanavond natuurlijk met de M-show, met allemaal nummers uit 69 en volgende
0: week. Vrijdag spelen we met de Willy.
2: Ja, maar ik weet het.
3: En op zaterdag moeten we de Bobo nog eens dat gaan zeggen, want dat is ook weer lang geleden. Goed.
2: Marcel, tot vrijdag. Hè.
3: Ja, dank je.
0: Ja, ik ga nu zoeken om zaterdagavond ook nog iets te doen, want die staat nog helemaal leeg.
2: Oh nee, stel je voor.
3: Oh, wat heb je gedaan. Dankjewel Marcel.
0: Nog een fijne dag, jongens.
2: Bye
0: bye. Tada. Willy.

0: die bongo's, jongen, van een gat geven, alstublieft. Moving Up van Curtis Mayfield, een van de vele parels die vanavond zal passeren in de M-show. Vanaf 7 uur na de Willy 1000 bij Marcel, die dan een specialeke zal maken rond het gezegende jaar 69, waar zoveel mooi en goud te rapen van je.
1: Over goud gesproken, vanaf 10 uur gaan we natuurlijk beginnen met die Willy 1000. Maar voor het zover is, zoeken wij nog heel graag een laatste plaat in een bepaald thema. Deze week, we kunnen niet om die begroting heen, denk ik.
0: Die zo normaal gezien vandaag moeten rond zijn. Ik denk dat, ik weet niet of ze al terug na een heel kort nachtje aan het onderhandelen zijn. Er moet geld gezocht worden nog. Er is nog een beetje tekort. Dus dat leek ons wel een aardig thema om mee aan de slag te gaan.
1: Dus we nemen niet begroting als thema, maar gewoon geld, hè? Geld.
0: Ja, geld vooral dergen. Ja.
1: Begroting.
0: Songs over de begroting. Ja. Nee, geen zorgen. Nee,
1: geld.
0: Nee. Ja. We doen ook niet de songs gewijd aan Diependalen, hoeft ook niet. Nee. Gewoon centwietertjes, hè?
1: Ja.
0: Hopla.
1: Welk nummer wil jij horen over geld?
0: Ja.
1: Laat maar weten.
0: Goed.
1: Via de Willy-app.
0: Thema van de plaat is de begroting. Oh, sorry. Oh, ben echt van. Oh, sorry. Ik ben er echt van mijn melk van. Hup, hier gaan we. Voor de zekerheid. Ja. Maandag, jongens. Allee, vooruit. De put. Had ook nog gekund.
1: Maar de eerste knopen zijn doorgehakt. Waterfactuur wordt niet duurder, hè? Dus dat is. Water drinken maar.
0: Opgelost. Ja. Niet extra geld, nul. In de kamer.

0: Het is tot mijn groot jolijt nu ook helemaal tot zien aan het doordringen. Dus wat? Om hoe laat moet die septemberverklaring voorkomen?
1: Over 5 uur.
0: Over 5 uur moet er een plan zijn. Kort dag, hè, om nog centen te zoeken. Dat is echt de verraders in het kwadraat, hè, wat er nu aan het gebeuren is. Hè. Wie blijft het langst wakker? Wie kan nog helder nadenken?
1: Het is ook echt aan een ronde tafel.
0: Ja. En straks horen we ook wie de loser wordt. Maar goed, we horen de back.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
5: Ach.
6: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond Belgische kost.
7: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Thomas en Sien.

0: Deeper Underground van Jamiroquai. We gaan naar de laatste plaatjes. Als je nog een suggestie wilt doen, het thema voor de laatste plaat is centimetertjes. Laat dan nu net hetgene zijn dat waar Matthias Diependaele en al zijn dikke vriendjes, althans dat hoop ik, naar op zoek gaan. Met een kleine deadline erbij tegen, wanneer was het weer al? Over een uur of vijf.
1: 4,5 uur
0: moet het gebeurd zijn. Dus een superspannende dag. Dat zeker wel. Suggesties zijn nog welkom. Willy.

0: Are You Mine van Arctic Monkeys. Maar je ziet, heb je het laatste suggestie die 2 minuten geleden binnenkwam van David of David. Ken je dat nog?
1: Ik ken het niet.
0: What's the Color of Money van Hollywood Beyond. Zeg je nog iets?
1: Nee.
0: Dat is een beetje knullig, maar ook wel nog vrolijk lied zo.
1: Maar dat hebben we dus niet gekozen.
0: Nee, we hebben dat niet gekozen.
1: Het kwam net te laat binnen. Net voor de Willy 1000 start hebben we nog een laatste plaat. Maar Annelies, tipje van de sluier. Met wat ga je beginnen?
0: De Willy 1000. Wat is de beginplan? Ja.
2: Met een band die mij dit weekend een arm en een been gekost heeft. Ah. En ik denk heel veel andere Oasis-liefhebbers. Ja, we beginnen met Oasis op nummer 1000.
0: Amai.
1: Heel leuk.
0: Is dat niet wat... Heel laag.
2: Die hebben keiveel nummers in de Willy 1000. Waarschijnlijk nog meer als vorig jaar. Allee, ik heb nog niet geteld, maar dat verwacht ik.
0: Ja, nee. Is goed.
1: Wij eindigen nog met de Beatles en Can't Buy Me Love. In het thema geld, Annelies. Ontzettend veel plezier met die Willy 1000 zometeen. Merci. Really? Music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goedemorgen. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en de broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er net is gebeurd. Er lijkt geen schot in de zaak te komen bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij van morgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd. En de deadline komt dichterbij, want om 2 uur moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het parlement. Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
3: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel. Ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
2: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden. Music matters.
0: De Willy 1000. Annelies Orrie.
4: De schoonste lijst die begint met Oasis op nummer 1000. Daar staat Equity.

mij zijn ze binnen, de tickets voor Oasis in Amsterdam. Ik wil dus niet weten hoeveel geld de jongens de afgelopen dagen weer verdiend hebben. Je hoorde de eerste van 9 keer Oasis, Acquiesce. Vanaf nu luister je 2 weken lang tussen 10 en 7 naar de Willy 1000. We hebben er heel veel goesting in.

0: Meteen twee party classics in de lijst. En die laatste die heb je onder andere te danken aan Bieke uit Merelbeke. Altijd losgaan op House of Pain en Jump Around, stuurde zij. Jan die wil heel zeker zijn dat het antwoord op deze vraag volgende vrijdag...
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Wel, dat dat antwoord wel degelijk Jan uit Haaltert is. Hij stuurt, hopla, we zijn vertrokken. Toch maar een dagje thuiswerk vandaag om niets te missen van die Willy Duizend. Want ja, vanaf vandaag kan je meespelen voor de gouden plaat van onze nummer 1. Hoe doe je dat nu precies? Vanochtend is er in onze app een lijstje van 10 gouden nummers verschenen. En daarvan moet je er tegen vanavond 7 uur minstens 6 afvinken in de app. Dan gaat je naam komende vrijdag in de pot en maak je kans. Zodra het nummer begint te spelen, kan je dus naar de app gaan en dat nummer afvinken. Hoeveel die gouden plaat precies waard is, ja, dat is zo'n 3500 euro. Daar had je dus heel veel kaartjes voor Oasis mee kunnen kopen. Of ik ook zo'n gouden plaat ga draaien voor 1 uur? Zeker. Welke dat is of welke dat zijn, dat hou ik graag nog een klein beetje geheim. Nu naar nummer 997. Daar staat een band die dit jaar de mainstage van Rock Werchter al rond een uur of 3

0: Zometeen nog een Belgische band in de lijst. Eentje die helaas niet meer bestaat. Je hoort ze na Tori Amos en dat ene nummer over dat meisje dat altijd haar sleutels kwijt is.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
7: Dat is Imo!
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt.
14: B-Pad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Pad-inzamelkubus in je brievenbus.
15: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
16: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
18: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
19: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.
1: Dit is
2: de Willy 1000.
21: €996.

0: 1993 was voor Travis en Why Does It Always Rain On Me? Dat denken ze trouwens vandaag in sommige delen van het land ook, want het is overal iets anders van weer. Wisselvallig noemen ze dat. Wisselvallig is deze lijst gelukkig niet. Zometeen krijg je Sinead O'Connor en ik ga het nog eens hebben over die gouden plaat die je kunt winnen.
1: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Platzerfilms.
2: Platzers for life!
1: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: De Misty Dutchess van Connections.
4: En, hoe was Thailand?
5: Oh, echt zalig. Veel gezien.
4: Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
5: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
5: Ook gemist.
4: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
5: Tje, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
4: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee!
7: Oei, wat is er?
8: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
7: Oei.
8: Ja, wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
13: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
17: De Willy Duizend. Annelies Orrie.

Mandinka van Weil en Sinead O'Connor op nummer 992. Dat wil zeggen, nog één nummer en ik moet er al 10 op een rij zetten. De zanger van de volgende Britse groep die was deze zomer in ons land. Onder andere om te spelen op Cactus Festival. Stond in alle kranten dat hij daar in een boom geklommen was. Maar hij kwam daarvoor ook zelf als bezoeker naar Rockwerchter. En daar ging hij net als ik naar de Belgische band Dressed Like Boys kijken. En hij was onder de indruk. Ik ben benieuwd of Dressed Like Boys in onze lijst zal staan, maar die Britse groep, dat was Stone en die staat op nummer 991 met If You Wanna.

0: keer.
1: 996 is voor Tori Amos en Cornflake Girl. En Tori zien we niet meer terug. Just like I do. De eerste van vier keer Balthazar in de lijst. 995 is voor Fever.

0: Anne van Stone staat op 991. En we gaan naar nummer 990, naar de eerste van The Cure in de Willy Duizend. Ik ben benieuwd of iedereen die op dat liedje gestemd heeft, ook aan het luisteren is. Altijd spannend.
1: Hallo.
0: Dag Ellen, met Annelies van Willy.
1: Hallo.
0: Van de radiozender, ben je aan het luisteren?
1: Nee, ik ben helaas niet aan het luisteren. Ik ben aan het werk.
0: En je kan geen radio luisteren tijdens het werk?
1: Nee, want ik werk op een school voor buitengewoon onderwijs. Ik ben daar logopediste.
0: Zeg,
1: dus ik ben niet in de mogelijkheid om de radio aan te zetten.
0: Misschien moeten die kindjes hun motoriek ook wel even testen, nee?
1: Ja,
0: Ellen, ik bel eigenlijk alleen maar om jou te waarschuwen. Jij hebt voor een fantastisch nummer van The Cure gestemd. Weet je nog welk?
1: Ja, Love Song.
0: Ik ga dat nu draaien. Dus aan jou de keuze, luisteren of niet, maar ik zou het wel doen. Veel plezier ermee.
1: Ik ga heel vlug mijn laptop aanzetten.
0: Salut, hè. Dag.
1: Dag.
2: Dit is de Willy Duizend.

0: Love Song van The Cure. 4 plaatsen gestegen, maar volgens veel Willys nog altijd veel te laag natuurlijk. Maar The Cure die komt nog terug. Hè. We moeten gewoon ergens beginnen. Opdat je een beetje mee zou zijn tussen 11 en 12.
1: Zometeen in de

0: komt dit nummer van Blur langs. En als je het hoort, dan moet je heel snel naar de Willy-app en dat gaan aanvinken. Dan heb je al eentje van de 6 nummers die je moet hebben om kans te maken op die gouden plaat.
1: De B-Charge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op bcharge.be.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond Belgische kost.
7: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Helan al een terugbetaling voor je psychotherapie. En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
13: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er precies is gebeurd. En sport, Alexander Bloks blijft de beste Belg op de wereldranglijst tennis op nummer 27 voor Zizou Bergs op 38 en Rafael Collignon die daalt van 47 tot 48. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1 van de wereld. Bij de vrouwen blijft Elise Mertens de beste Belgische op plek 19. Hanne van de Winkel verliest 2 plekjes tot 86 en de Kazachse Elena Rybakina blijft de nummer 1 bij de vrouwen. Alexander Bloks kent trouwens zijn tegenstander van het ATP-toernooi van Tokio in Japan. Hij neemt het op tegen de Monegask Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Bloks zelf staat 27ste. Het is de eerste keer dat de twee tegen elkaar spelen. Zizou Bergs speelt dan weer tegen de Tsjech Jiří Lehečka. Bloks komt ook nog in actie in het dubbelspel. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
16: Music matters.
6: De Willy 1000. Annelies Orie.

King Kong 5 van Mano Negra. 14 plaatsen gezakt, maar toch nog op 989. Het is heerlijk om te zien wat jullie allemaal uitspoken tijdens die Willy Duizend. Dries uit Deerlijk, die stuurt bijvoorbeeld een foto van een gigantische pot tomatensoep met balletjes. Ja, die gaat smaken. Karen die zit met haar hond in de zetel naar de livestream op VTM Go te kijken. Dus die ziet ook nog wat ik hier allemaal uitspook. En die ziet ook wat Golden en Earring, onze vissen, bijvoorbeeld aan het doen zijn. Dat is allemaal zalig. Laat maar weten. Hè. Dat is super fijn om te zien wat jullie doen tijdens die Willy Duizend. Ik had je daar straks gewaarschuwd voor het feit dat de Haunted Youth eraan komt. Ze stonden vorig jaar natuurlijk ook al in de Willy Duizend, maar nog niet met dit nummer. Dit heb je op 988 gestemd.

0: wie wint de gouden plaat van die nummer 1. Omdat we nog maar net begonnen zijn, leg ik heel graag nog eens uit hoe jij die gouden plaat precies kunt bemachtigen. Elke ochtend krijg je hier een lijst van 10 gouden platen. Die verschijnt dan in onze Willy-app en Thomas en Sien, die overlopen die ook eens. En telkens als er zo'n gouden plaat voorbij komt, dan moet je die gaan aanvinken in de app. Heb je er op het einde van de dag 6 aangevinkt, dan gaat je naam mee in de pot en op vrijdag 9 oktober trekt Wim de winnaar. Je kunt dus elke dag opnieuw meespelen. Als je denkt, ik heb een hele dag vol meetings, morgen is er gewoon nog een kans. Maar anderzijds, geen enkele kans missen, dat zou ik ook wel zeggen. Wanneer die gouden nummers precies voorbij komen, ja, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Hè? Dat zou heel stom zijn. Als we dat gewoon op voorhand zeggen, hey, waar zijn we dan mee bezig? Of er nu eentje gaat spelen? Ja, dat zou kunnen. Hè? Er kan elk moment eentje spelen. Misschien wel op...
1: Nummer 986.

0: Nogal niet naar de wuppen. Karel uit Soersel die stuurt. Wie zei er dat mannen geen twee dingen tegelijk kunnen? Ik ben hier trippels aan het afvullen en ik heb die gouden plaat kunnen afvinken. Amai, stoppen. Dat goede trippels zijn daar bij Westmalle. Heeft de foto gestuurd. Ik kan het zien.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké.
3: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim. It's a
8: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: De Willy Duizend.
10: This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song.
11: 904.

983 was voor Soul Asylum en Runaway Train. Weet je nog dat nummer met die clip met die vermiste kinderen? Sinds ik moeder ben, ik kan het niet aan om die nog eens te kijken. Dit nummer werd in de lijst gestemd.

0: Nader van de Zombies, jouw nummer 981. Dat wil dus zeggen, er zijn al 20 nummers gepasseerd. Maar er komen er nog 980, geen zorgen.
1: De Willy 1000.

druk gemaakt op Rock Werchter. The Haunted Youth heeft een nieuwe in de Willy Duizend en That's Forget Me op 988. De eerste van The Presidents of the United States of America, Beaches, landt op 988.

983 is voor Runaway Train. Is voor The Shirts en Laugh and Walk Away. En dit was jouw nummer 81.

prachtig. Daar staat een party classic waar je het ook op een maandagochtend om 20:40 warm van krijgt. Dit is Vampire Weekend.

0: Ik kon het niet laten. Zometeen krijg je een van de allermooiste liedjes uit de hele Willy 1000. 979 is voor een nummer van Buddy Holly.
1: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
2: Amai, ik ben zo blij!
1: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
2: Amai, ik ben echt hyped!
1: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
3: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
0: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes en zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
8: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. De Willy 1000. Annelies Orrie.

0: Amai. Mijn collega Iwijn Segers zal denken, de koning der slackers nu al in de lijst, dat is veel te vroeg. 978 is voor Dinosaur Jr. en Take a Run at the Sun. En het is niet te doen wat jullie allemaal aan het doen zijn tijdens die Willy Duizend. Echt, de zotste dingen eigenlijk. Ik vind het heel tof.
1: Hallo, met Michel.
0: Dag Michel, met Annelies van Willy.
1: Ah, Annelies van Willy, ik word gek.
0: Ja, Michel, er zijn mensen soep aan het maken, er zijn mensen trippels aan het vullen. Ik krijg ook berichtjes van iemand die met de camion aan het rijden is. Alex, die zit ergens in een graafmachine op een werf. Maar wat ben jij aan het doen?
1: Ik ben pauken aan het maken, samen met Igor.
0: Dat zijn van die dingen om muziek mee te maken, hè? Van die hele grote dingen in het slagwerk, toch?
1: Absoluut, absoluut, dat is zeker dat.
0: Oké, ja, je hebt er ook een foto van gestuurd, supercool. Waar moeten deze naartoe, weet je dat al?
1: De pauken waar we nu aan het maken zijn, die gaan naar, even kijken, Amerika. Okay. Naar Pearl, Amerika.
0: Wauw, dus jullie maken die voor heel de wereld eigenlijk?
1: Voor heel de wereld, absoluut.
0: En van waaruit?
1: Van Uttervoorde, Nederland. Bij Adam zitten we, pauken te maken.
0: Maar zo schitterend. Ik vind dat heel cool dat jullie, terwijl naar de Willy Duizend aan het luisteren zijn, spelen jullie dan af en toe een stukje mee ook?
1: Nee, dat zou te gochtig worden, denk ik.
0: Jullie moeten die niet testen, voor alle duidelijkheid, tussenin.
1: Nee, ja, wel, die worden wel getest, maar niet hier onder de Willy Duizend.
0: Oké, okay, dat is goed, dat is strikt verboden. Oké, okay, is jouw nummer 1 al voorbijgekomen?
1: Nee, die is er nog niet geweest. Ik ben even aan het denken, want ik had volgens mij de Cure. From the edge of the deep green sea, kan dat?
0: Ah, oké, okay. Je hebt nog kans. Ik heb nog maar 1 nummer van The Cure weten passeren, dus dat kan allemaal nog komen. Michel, succes daar nog. En merci om te luisteren naar de Willy Duizend.
1: Ja, zeker. Geen probleem.
2: Dit is de Willy Duizend.
0: Die is gewoon pauken aan het maken. Ik vond dat echt ongelooflijk cool. Dat zijn van die grote trommels, hè. Ik kwam er even niet op grote dingen waar je muziek mee maakt. Dit is Department S en is Vic there?

Muriel die is de strijk aan het doen, maar dankzij de Willy Duizend is het toch een nice day, stuurt ze. De Stereophonics draai ik tussen 12 en 9 nog een gouden plaat. Zo eentje die je moet afvinken in de app om kans te maken op onze echte gouden plaat. Dat wil Monique weten, ze zegt. Mijn baas heeft hier net nog een overleg ingepland tussen 12 en 1. Moet ik weigeren of kan ik rustig gaan? Goed geprobeerd. Ik ga niks verklappen. Ik ga gewoon nummer 975 draaien. L7, Pretend We're Dead.

0: 2025 en 2025 niet meer in de lijst. We zijn nu 2026. Dit keer dus weer wel. Dat kan, hè. Nummers die komen en nummers die weer gaan. Wat hoor je tijdens de lunch nog passeren?
1: Zometeen in de

0: kijk er nu al naar uit. Je wordt de Sylvie crush. En het wordt straks ook even redelijk stevig. Met Limp Bizkit. Lijkt me gezellig toch bij de boterhammen?
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy. Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
4: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend. Maar volgens onze informatie zijn de twee vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor. En dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
3: Het is onduidelijk of Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring haalt. Hij moet over twee uur in het parlement uitleggen waar hij gaat besparen om de begroting rond te krijgen. Er ligt nu een finaal offer op de tafel, dat hoort politiek journalist Rob van Erck.
5: Het is voor het eerst na een zeer lange nacht onderhandelen dat we voorzichtig positieve geluiden horen van binnen. In dat nieuwe voorstel zijn wat maatregelen verdwenen die vooral voor vooruit eerst moeilijk te verteren waren. En dus horen we nu van de drie partijen dat een akkoord nog mogelijk zou moeten zijn.
3: Maar de tijd dringt dus. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen zoekt nog altijd naar de bestuurder van een Porsche. Die richtte gisteravond een ravage aan en sloeg daarna op de vlucht. Hij ramde eerst een IMO-kantoor, slingerde dan naar de overkant van de straat en kwam tot stilstand in de gevel van een Carrefour-supermarkt. De passagier werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet dankzij camerabeelden wel wie er achter het stuur zat. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
6: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè. Ook jongeren. Hè.
3: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. En zangeres Ray is de eerste headliner voor Werchter Boutique komende zomer. Op zaterdag 26 juni treedt ze daarop. Dat heeft de organisatie laten weten. Je kent haar onder meer van haar mega-hit Where's My Husband. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
2: Willy, music matters.
1: De Willy Duizend, Annelies Orie.
0: En ik begin met een heerlijke wegdroomplaat van Arcade Fire op 974.

Heel veel Willy's hadden door. Take a Look Around van Limp Bizkit is niet alleen de nummer 973 van de Willy 1000 dit jaar. Nee, nee, het is ook een gouden plaat die je moest aanvinken in de Willy-app. Wil je kans maken op die gouden plaat van de nummer 1? Of ik er voor 1 uur nog een draai? Ja, dat kom je alleen maar te weten als je blijft luisteren. Nu naar nummer 972. Wat doe je als je frontman sterft? Kan je band dan nog door? De jongens van de scene die dachten heel lang van niet. Want hoe ben je de scene zonder Telau? Maar intussen hebben ze toch een doorstart gemaakt met Siep van der Ploeg als frontman. Op vrijdag 2 oktober kan je ze aan het werk zien met onze Willy on Tour band in het voorprogramma in Zottegem. Dit spelen ze dan wellicht ook. Dit is de scene.

0: Stanley hierop met de boodschap. Grote fan van de scene. Ik blijf denken aan dat afscheidsconcert van Telau. Dat blijft me beroeren. Ellen uit Houthal-Helchteren, die stemde hier ook op. Ze zegt, ja, die stem van Telau, de woorden van de teksten, die blijven magisch. Zometeen nog een magisch nummer van Kings of Leon.
1: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Joehoe! Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
14: Leonidas.
15: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
16: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
15: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
16: Oh, met praline, die gouden.
15: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
17: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
18: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
20: De Willy Duizend.
21: Duizend.
20: Annelies Orrie.

is gelukkig nog niet gedaan voor Dinosaur Jr. 978 is voor hun eerste notering. Take a run at the sun. Straks is er al één pintje opengegaan, want iemand stuurde... Ja, ik heb mijn zoon naar dat nummer genoemd. Dus het is tijd om daarop te klinken. Department S en Is Vic There staat op 977.

76 met Have a Nice Day. L7 staat terug in de lijst als eerbetoon aan de overleden bassiste Jennifer Finch. Pretend We're Dead staat op 905.

en staat op 971. Je hoorde Pyro. 970 dan, daar staat het enige nummer in de lijst van James Dixon. Oh nee, ik ga het opnieuw zeggen. Och, garme, die band, die staan er al één keer in en dan verspreek ik mij. Oké, 970 is voor het enige nummer van James Dixon. Dat is dat nummer met die beestjes in de intro. Dit is Bin Cut Stealing. De

0: Every Day is Like Sunday volgens Morrissey staat op nummer 969. Every Day is Like Sunday, ja, behalve maandag dan toch. Dat voelt toch net ietsje anders. Intussen krijg ik hier een fotootje door van Lisbeth. Zij is duidelijk aan de slag met deze vraag.
1: Wie pakt goud in de Willy Duizend?
0: Qua strategie is ze denk ik heel goed bezig om dat goud te pakken. Ze heeft een lijst met gouden platen gemaakt. Ze heeft die eigenlijk gewoon netjes overgeschreven van de app deze morgen. En zo gaat dat blaadje de hele dag met haar mee. Dan hoeft ze niet de hele tijd online te gaan checken van welke nummers zaten er weer in dat lijstje van die gouden platen. Heel slim, heel slim. Lisbeth, ik zou het misschien ook nog van buiten leren. Als je dan toch bezig bent, als je echt alles op alles wil zetten. Vanavond moet je er gewoon 6 aangevinkt hebben. En dan gaat jouw naam mee in de pot. En volgende vrijdag gaat Wim een naam uit die pot trekken. En die wint dan goud. Fantastisch. Het zal geen plaat van de Vengeance zijn, denk ik. Want... die geraken niet zo hoog meer. 968 is voor The Future.

0: staan ze maar één keer in de Willy Duizend, de Vengeance. Gelukkig hoor je zo meteen nog een Belgische artiest. Op nummer 967 gaan we op wandel met Sylvie Kreusch.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
2: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
1: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg, schat.
2: Ja?
3: Die badkamer, er is een lek geweest.
2: Oei.
3: Met zijn zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
4: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Oh, yellow!
13: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
14: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
15: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
16: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
17: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
16: Wat is dat alles meneer?
17: Geef mij ook nog 1...
16: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
17: Ja, en currysaus.
16: En dat is voor hier op het eten?
17: Nee, het is voor...
18: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
19: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
19: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
19: Voorwaarden op leonidas.com.
5: Music matters.
10: De Willy Duizend.

0: Voilà, we hebben al gezellig gewandeld met ons Sylvie, maar...
1: Roos van Akker, ik stel voor dat je die stoel al maar meteen aan de kant zet.
2: Oei, is nodig.
1: Maar ja, ik heb jouw hulp nodig.
0: Ik ga een dance classic draaien uit 1992. Kom.
2: Allee. En ik dacht, we gaan maar rustig beginnen. Het is maandag.
0: Ja. Denk jij maar. Ik heb vrijdagavond gezien op het personeelsfeest. Roos van Akker, die kan mega hard uit de bol gaan. Bij momenten, als de muziek juist zit,
1: dat is waar.
0: Dit zijn ze wel vergeten te draaien, helaas. Ja. Maar gelukkig hebben onze Willys dit wel op 966 gestemd.
2: We zijn al begonnen hoor.
1: Kijk eens aan. Roos is ook al begonnen.
0: Wat, de knieën zijn wat aan het doen?
2: En bibberen. Jeppa!
0: Yes, Roos en ik, we gaan hier een feestje bouwen op de Prodigy.

0: Ça va, Roos?
1: Ja hoor, nog net.
0: Nog net.
1: Zorg voor de vissen ondertussen. Hè?
0: Ja? Hoe is het met ons vissen?
1: Er is één weggekropen in de duikboot.
0: Ah ja, oké. Okay. Roos gaat heel even naar de vissen kijken. Ik ga ondertussen nog even iemand bellen. Leven ze nog?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Hallo?
0: Goedemiddag, Sabine, met Annelies van Willy.
2: Dag Annelies.
0: Zeg, waar zijn jullie naar op weg?
2: Naar Altea in Spanje. We gaan eerst via Frankrijk.
0: Ah ja, maar met de auto dus toch?
2: Met de auto, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, en onderweg zijn jullie dus naar de Willy 1000 aan het luisteren, heb ik begrepen.
2: Ah ja, natuurlijk. En ik ben nog niet lang een luisteraar. Ik ben nog maar juist overgeschakeld.
0: Ik wil niet weten van waar je komt. Ik wil je gewoon heel, heel, heel erg welkom heten. Bevalt het ondertussen al een beetje?
2: Ja, ik wil hier graag de New Wave dingen en mijn partner die wil het graag door ook, hè.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus jullie zitten goed bij ons. Dat is eigenlijk echt perfect.
2: Ja,
0: ben jij co-piloot of wie is er aan het rijden nu?
2: Ik ben co-piloot. Ik rijd zo ver niet. Hè.
0: Ah ja, en heb je al gouden platen kunnen afvinken dan ook?
2: Nee, nog niet eigenlijk. Omdat ik het nog maar juist hoorde dat ik aan mee platen afvinken.
0: Ah ja, maar hoeveel kilometer hebben jullie nog voor de boeg?
2: Nog 352 en dan zitten wij in... In Dijon.
0: Oké. Okay. Dus nog een beetje te gaan. Ik ga je zeggen, Sabine, we hebben nog maar 2 gouden platen gemist. En op het eind van de dag moet je er 6 hebben aangevinkt. Dus je hebt eigenlijk nog alle kansen.
2: Ah, dan ga ik nu kijken en ga ik meespelen.
0: Dat denk ik dat een goed plan is. Heel erg welkom bij Willy, Sabine. En nog een hele fijne reis gewenst. Goed?
2: Ah, wel, dankjewel, Annelies. Dat doet plezier om eens te bellen.
0: Salut, dag.
2: Tada.
3: Dit is de Willy 1000.
0: Roos, hoeveel gouden platen ga je spelen? Mogen we dat al weten?
1: Ik heb er echt veel.
0: Maar ja?
1: Ik vind het raar.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk 5 zelf.
0: Dat is kei spannend, man. Ja. Dus eigenlijk, als je niet naar mij geluisterd hebt, bij u kun je alles goed maken.
1: Bijna.
0: Oké. Okay. Roos legt straks nog eens uit hoe dat spelletje met die gouden platen precies werkt.
1: Ja.
0: Ik mag nog 1 nummer draaien en dat is de nummer 965. Dit is Snow Patrol. And shut your eyes.

0: Zo schoon. Ik kan straks ook je ogen sluiten, want dit komt er nog aan.
1: Zometeen in de Willy Duizend.
0: Geef toe, Jeff Buckley leent zich daar wel toe met Grace.
2: Hamana, hamana.
0: En waar ik ook heel erg naar

0: nog deze classic. It's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go, go, go, but don't you. Voilà, het wordt een dik feest bij Roos van Akker zometeen. Zij gaat door met de Willy Duizend.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
0: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel geworden is. Politiek journalist Karel Latreij.
8: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de Prater van Vooruit, die samen met de minister-president Diependaele hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samen zitten.
7: Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
9: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend. Maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor. En dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
7: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
10: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè. Ook jongeren. Hè.
7: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94 en dat is een stijging met bijna 3%. De stijging komt er nadat de VS een Iraans voorstel om de straat van Hormuz te heropenen had geweigerd. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olieschepen. En er is nog altijd veel politie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat schrijft nieuwszender Sky News. Afgelopen weekend pakte de politie daar 5 mensen op. Ze worden ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden. Tientallen huizen in de buurt moesten ook evacueren. De Britse autoriteiten onderzoeken nog of er een link is met Iran, want de luchtmachtbasis werd gebruikt door de Amerikanen om aanvallen uit te voeren. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
5: Willy, music matters.
0: De Willy Duizend, Roos van Akker en Supergrass gaat het doen pompen op je radio. Goedemiddag.
5: Music matters.
11: Willy. Nummer 964.

0: applaus. Welkom bij de Willy Duizend. We zijn vertrokken sinds 10 uur deze ochtend. Je luistert naar jouw lijst van favoriete platen aller tijden. 2 weken lang wordt dat hier smullen van al dat muzikale lekkers dat jij hebt gekozen. En het lijkt me nu al meer dan de moeite. Dus een dikke proficiat, hè, om dat zo goed te doen. Je hoorde net Supergrass en Pumping on Your Stereo op nummer 964. En 1 plaats hoger staat de iconische openingstrack van Transformer. Dat is het 2e soloalbum van Lou Reed uit 1972. Vicious, waar David Bowie en zijn gitarist Mick Ronson aan hebben meegeholpen. Op 963, de man die dus voor de Vicious de goudvisjes heeft gezorgd, Lou Reed.
1: Dit is de Willy Duizend.

0: De eerste keer dat je Gorky tegenkomt met Anja op een nummer 962 in je Willy 1000. Ja, er valt natuurlijk ook iets te winnen, hè. En dat is niet zomaar iets. Je kunt de nummer 1 van deze lijst helemaal in goud winnen. Een gouden plaat dus, die een waarde heeft van 3500 euro. En hoe kun je nu die super exclusieve gouden plaat in de wacht slepen? En wel, tijdens deze lijst vind je elke dag, dat is dus 10 dagen lang, een lijstje met de 10 gouden nummers van elke dag in de Willy-app. Thomas en Sien overlopen ook elke ochtend die 10 gouden platen van de dag. En als je denkt een gouden nummer te horen tijdens deze lijst, duid dat nummer dan heel snel aan op jouw lijstje in de Willy-app. Als je 6 gouden nummers kunt afvinken, dan gaat jouw naam mee in de pot. Dus in totaal kan jouw naam 10 keer in die pot belanden. En op vrijdag 9 oktober, vlak voor we dus ontdekken wie die nummer 1 zal zijn, zal Wim 1 naam trekken. En die wordt dan de eigenaar van de gouden plaat van de nummer 1 van de Willy 1000. En er zou nu zomaar zo'n gouden plaat kunnen voorbij komen. Oh ja, op nummer 961, Elvis Presley en Blue Suede Shoes.
1: De Willy 1000.
2: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but

0: daar had je al een gouden plaat op nummer 961. Elvis Presley en Blue Suede Shoes. Hopelijk heb je hem kunnen aanduiden in de app. En na 961 komt uiteraard 960 als je aan het aftellen bent. Maar niet voor ik de laatste 10 platen nog eens op een rij heb gezet.
1: De Willy 1000.

0: Suede Shoes.
1: En nummer 961 hoorde je net nog. Daar stond Blue Suede Shoes van Elvis Presley. En wie staat er dan op 960? Het is een nieuwkomer. Een band uit Baltimore. Je hoort zo welke band, maar je weet het nu al, hè. Na dit.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo!
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Batserfilms.
9: Batsers for life!
8: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. It's a
12: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
13: Dit is de Willy 1000, nummer 960.

Oh ja hoor, Turnstile voor het eerst in je Willy Duizer met Light Design op nummer 960. En waarschijnlijk, oh, zeer waarschijnlijk, kom je hen nog wel eens tegen. Dan nummer 959 en daar kom je voor het eerst Massive Attack tegen met het mooie Teardrop. Bijna had Madonna het ingezongen, maar het is uiteindelijk Elizabeth Fraser geworden. De band heeft er zelfs een beetje ruzie om gemaakt in de tijd. En terwijl Elizabeth Fraser bezig was met de opnamesessies voor Teardrop, dat was in 1997, kreeg ze te horen dat Jeff Buckley vermist werd. Ze hadden samen een liefdesrelatie gehad, hè. Hij bleek later te zijn verdronken in de Wolf River, wat het nummer dus nog emotioneler heeft gemaakt. Teardrop van Massive Attack op nummer 959.

Van eind jaren 60 met Steppenwolf en Born to be Wild naar de jaren 90 met Sheryl Crow. Want net voor ze haar soloplaat had uitgebracht, was ze achtergrondzangeres bij Michael Jackson's Bad World Tour. En na die tournee sloot ze zich aan bij een groep muzikanten die zichzelf de Tuesday Night Music Club noemde. En samen met hen heeft ze dan haar gelijknamige debuutplaat opgenomen. Nummer 957 in je Willy 1000 komt uit die plaat. All I Wanna Do, Sheryl Crow.

De enige keer dat je Sheryl Crow tegenkomt in deze Willy Duizend met All I Wanna Do op 957. Wat je dan weer vaker zal tegenkomen elke dag is een gouden plaat. Zelfs 10 keer per dag. En je weet hopelijk wat je dan te doen staat als je er zo in hoort. Ga naar de app, duid die aan. En als je 6 gouden platen per dag kunt aanduiden, dan maak je kans op de gouden plaat van de nummer 1 in deze lijst. En net kreeg je al Elvis Presley. En nu zou het nog maar eens zo kunnen zijn, want hier komt nummer 956. En die plaats is voor die leuke diertjes, de Wombats. Let's dance to Joy Division. Huppla, naar de app.

0: The Wombats op nummer 956. Verder met iets uit eigen land. Zelfs met een frontman die je wel vaker kunt horen op deze mooie radiozender. Zo meteen.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond Belgische kost.
9: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: De Willy Duizend.
2: Duizend.
1: Roos van Akker.
12: Nummer 955.

Marcel van Tilt die je vanavond kunt horen met zijn M-show van 7 tot 9 op Willy. Je hoorde hem met Arbeid Adelt, de enige notering in deze lijst met Death Disco op 954. En kijk, net nog kwam Teardrop van Massive Attack voorbij. Toch wel wat opgedragen aan Jeff Buckley. En hier is die man met zijn goddelijke stem. Amper één album heeft hij uitgebracht tijdens zijn leven. Het mooie Grace. En nu hoor je de titeltrack daaruit. De eerste keer Jeff Buckley op nummer 954.

klaar voor de strijd met Warpaint en al School is Cool op 953. Terug naar begin jaren 70 met Deep Purple. Ze hebben een paar maanden geleden zelfs nog een nieuw album uitgebracht. Hun 24ste al, zeg. En nu bot je op Black Knight van hen. Die mag in je Willy 1000 op 952.

0: zullen doorgaan met aftellen naar nummer 951. En die hoor je na het nieuws van 2 uur. En het wordt de eerste van een band die niet meer bestaat sinds 2011, denk ik, als ik me niet vergis. Ra, ra, ra.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latré sprak met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers dan onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
4: Ik wil beslist wanneer het kan voor u.
3: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
2: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Er zijn nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Je hoort journaliste Katrien Sales.
5: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drugs, geen sprake van drugs? En is die jongen of zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
2: Er loopt een onderzoek. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
1: Music matters.

0: De eerste notering van heel veel voor R.E.M. en Man on the Moon op 951. Je luistert naar Willy Duizend. 10 dagen lang heersen hier de gitaren en kraken de versterkers op je radio. 10 dagen lang krijg je de grootste legendes, de diepste baslijnen en de beste gitaarriffs ooit. Zelfs zonder genade voor je trommelvliezen. En we gaan zo verder met nummer 950. Eerst maak ik het nog eens overzichtelijk voor jou.
1: De Willy Duizend.
0: Overzichtelijk.

dansen mocht je op 956 met de Wombats en Let's Dance the Joy Division. ...955 op die plaat botsje op Marcel van Tilt en zijn Death Disco bij

ook meedoen met Black Knight op 952. En 951, daar hoorde je Man on the Moon van R.E.M. nog. En op nummer 950, daar staat alweer een nieuwkomer. Een heerlijke band uit Ierland, uit Dublin meer bepaald, die volgende maand een nieuwe plaat uitbrengt. Fontaines D.C. And It's Amazing to Be Young. De Willy Duizend. Music Matters.

0: Dat is het zeker. It's amazing to be young. Maar mijn ma zou zeggen, elke leeftijd heeft zo zijn charme.
1: Ja, ja.
0: Fontaine DC op 950 en je Willy 1000. En dan, je hoort het al een klein beetje, kom je voor de eerste keer de Police tegen. Met een song die toch wel uit het leven gegrepen is van Sting. Hij is vroeger nog leraar Engels geweest in het middelbaar. En dit gaat over een leerkracht die verleid wordt door een studenten. Sting zegt wel dat het om een fictief verhaal gaat. Don't Stand So Close To Me uit 1980. The Police.

0: Nummer 948, de allereerste keer Frank Black en de zusjes Dio bij de Pixies met Alec Eiffel. Een kleine waarschuwing ook ondertussen. De grote vraag van deze Willy 1000 is wie er goud zal pakken. En misschien ben jij dat wel, hè? Want er valt dus een gouden plaat te winnen ter waarde van 3500 euro. Dat wil dus zeggen, als jij die gewonnen hebt, die plaat, en je laat die smelten, dan krijg je daar 3500 euro voor. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Goed, als je geïnteresseerd bent, dan moet je proberen om elke dag minstens 6 van de 10 gouden platen die voorbij komen in de app gewoon aanduiden. Thomas en Sien verklappen elke dag in de ochtend wat die 10 platen zullen zijn. En telkens je zo 1 plaat hoort op de radio, dan moet je die dus aanduiden in de app. En zo maak je kans om die gouden nummer 1 te winnen. En ik zou hem maar klaarhouden, want het is zo meteen weer van dat na dit.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb geluk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
13: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
2: De Willy 1000.
1: Willy.
15: Nummer 947.

Veel te vroeg verschijnt er hier al in de app een paar keer. Ja, de eerste keer Pearl Jam in de Willy Duizend met Given to Fly. Een gouden plaat ook trouwens. Op nummer 947. Ik hoop dat je de gouden plaat hebt kunnen aanduiden in de app. Dan nummer 946. Bob Dylan. Hij is er al 85, speelt volgende maand zelfs nog eens in ons land. Hij komt op 29 oktober naar de Lotto Arena. En dit van hem is ondertussen ook al 50 jaar oud geworden, zeg. Mag op nummer 946, Hurricane.

0: NV Mumford & Sons in de Willy Duizend. Het is wel de enige keer dat ze in jouw lijst van favorieten staan met Little Lion Man op 945.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
4: Dan heb je nog de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Goedendag, meneer. Wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
7: Was dat alles, meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go Yellow!
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische zalmfilet.
15: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
17: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
19: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
20: De Willy Duizend.
21: Roos van Akker.
22: Nummer 944.

0: Susie and the Banshees met Christine op nummer 944. De tekst is geïnspireerd op het waar gebeurde levensverhaal van een zekere Chris Costner Sizemore, Christine dus. En zij was een van de allereerste en bekendste patiënten bij wie officieel een dissociatieve identiteitsstoornis werd vastgesteld. En deze song was toen in 1980 echt wel baanbrekend, omdat er tot dan toe nog nooit op zo'n respectvolle, empathische manier over mentale problemen werd gezongen. Christine dus, van Susie and the Banshees, op 944. En één plek hoger gaat de saxofoon van Dana Colley je helemaal inpakken, samen met die prachtige stem van de jammer genoeg overleden Mark Sandman. Ik heb het over Morphine en hun Supersex. Ze belanden in de Willy Duizend op 943.
1: De Willy Duizend.

Heerlijk dit toch, hè? Op 943, morfine en supersex. Ah, en dan is het weer zover. Wil jij kans maken op die gouden plaat van de nummer 1 uit de Willy 1000? Duid dan alle gouden platen aan in de app. Er komen er vandaag 10 voorbij. Maar als je er 6 aanduidt, is dat al voldoende. En hier komt er meteen nog één. Die XX met Islands op 942. Hop, hop, naar de app.

0: In 1992 stonden ze in de finale van Humo's Rock Rally. En een jaar later kwamen ze hiermee. Het is een echte belpopklassieker geworden. Nemo op 941 met A Bicycle Called Love. En voor we verder aftellen, nog eens een kleine samenvatting van de laatste 10 platen.
1: De Willy 1000. Over

0: België boven met de Bicycle Called Love van Nemo op 941. En nummer 940 krijg je na het nieuws van 3 uur.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel geworden is en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gistermiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latré sprak met Vlaamse minister-president Matthias Diependalen.
6: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers dan onszelf belangrijker is. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
7: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
6: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
5: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de paspoortcontrole op de luchthaven van Zaventem. Dat bevestigt de luchthaven zelf. Voor passagiers van buiten Europa liep de wachttijd op tot wel 5 uur. De problemen op de luchthaven houden al langer aan. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen zoals de VS automatische poortjes gebruiken. Maar door de nieuwe Europese regels moet iedereen bemande controleposten passeren. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Zo worden er extra politieagenten opgeleid. En de 5 verdachten die een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft wel onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten, maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
4: Willy. Music matters.
0: De Willy 1000. Roos van Akker. Er komt elektriciteit uit je speakers met de hulp van OMD.
4: Music matters.
1: Willy. Nummer 940.

Geïnspireerd op Radioactivity van Kraftwerk. En dat hoor je. OMD met Electricity. Beland op 940 in je Willy 1000. De ene kanjer na de andere komt hier voorbij. Het kan ook niet anders, hè. Want je luistert naar jouw lijst met favorieten. Je luistert naar de Willy 1000. Met op 939 een dame. Je hoort ze al met een klok van een stem. Skin, de aanvoerder van Skunk & Nancy. Met Hedonism.

uit de jaren 80, Robert Palmer en Johnny and Mary. Omdat het nummer zo'n lekkere drive heeft, ideaal om in de auto af te spelen, heeft het automerk Renault Johnny and Mary best lang gebruikt in hun reclamecampagnes. Johnny and Mary staat op nummer 938. En dan naar een band op 937 die zeer succesvol was in de jaren 90. Ze waren vorig weekend zelfs nog in ons land met een reeks zeer bijzondere concerten waarbij ze hun bekende New Yorkse sound lieten vergezellen door een compleet live orkest. De Fun Loving Criminals 937 met hun

0: Zometeen een plaat die vorig jaar niet in je Willy 1000 stond. Deze keer wel, en dat is volledig terecht. Dus dankjewel om er opnieuw goed op te stemmen. Je hoort nummer 936 na dit.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. It's a
8: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Music matters. De Willy 1000. Nummer 936.

Dankjewel Geert, Luc, Frank, Katrien, Sophie en nog zoveel anderen om deze opnieuw in de Willy Duizend te stemmen. Sonic Youth en Sugarcane, 936. En het goede nieuws is dat ze nog eens langskomen in je lijst van favorieten. Nu, op nummer 935, daar bots je op een band die tijdens hun optredens bijna altijd afsluiten met deze song van hen. En elke keer opnieuw, dan gaan die smartphones met die lichtjes aan in de lucht. Een kippenvel moment, elke keer opnieuw. Light Years van The National, 935.

0: gelijk heeft hij, Rick de Leeuw en zijn truck naar Keks. Die mochten op 934 met hart en ziel. Wie zal er goud pakken in deze Willy Duizend? Misschien bel jij dat wel, hè? Want er valt een gouden plaat te winnen van 3500 euro. Als je interesse hebt, dan moet je proberen om elke dag minstens 6 van de 10 gouden platen die voorbij komen in de app aanduiden. Thomas en Sien verklappen elke dag in de ochtend wat die 10 platen zijn. En telkens je er 1 hoort op de radio, dan moet je die dus aanduiden in de app. Zo maak je kans om dan die gouden nummer 1 te winnen. Er zijn er al 6 gepasseerd vandaag. En hier komt er alweer zo één. Nummer 7 dus. Op 933. Sam Fender en 17 Going Under.
1: De Willy Duizend. Music Matters.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever.
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
2: Bessimo! Horta, horta, voeta.
3: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
3: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Ah, poesje.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta, Horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Vanavond Belgische kost?
9: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
13: Ixina.
12: Ixina, ja aan je dromen.
14: De Willy Duizend. Roos van Akker.
15: Nummer 932.

932 was voor de allereerste keer die Depeche Mode met Everything Counts. En reken maar dat er nog veel zullen volgen van hen. Nu terug naar begin jaren 70 met Virginia Plain. De legendarische debuutsingle van Roxy Music van Brian Ferry en Brian Eno. En Virginia Plain, dat was in de tijd een merk van sigaretten zonder filter. Ha!

0: Name Virginia Plain.
1: Roxy Music en Virginia Plain. Ik maak het hier graag nog eens overzichtelijk voor jou met de laatste 10 platen die je net gehoord hebt.
2: De Willy 1000.

0: Virginia Plain van Roxy Music stond op nummer 931. En 930 is voor James Murphy. Zijn enige notering met LCD Sound System. En Daft Punk is Playing at My House.
1: Music Matters. De Willy Duizend.

We Need More Cowbell. De enige notering voor LCD Sound System in je Willy Duizend met Daft Punk is Playing at My House op 930. Wim, die gaat zo meteen verder met je aftellen en er nog wat gouden platen tegenaan gooien. Van mij krijg je nog de debuutsingle van The Choice op 929. The Ballad of

0: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man!
5: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
8: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag. Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 14:00 zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort journaliste Katrien Salens.
15: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
14: Er loopt een onderzoek. De 5 verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Zo gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
12: Willy. Music matters.
13: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
16: Ik begin bij 928 en ik zie wel waar ik uitkom. Goedemiddag.
12: Willy 928.

0: schitterend nummer toch, hè? Het nummer waarmee we Band of Horse, Amerikaanse band, leerden kennen in 2006 uit hun debuutalbum Everything All the Time. Band of Horses met The Funeral. Op 927 in de Willy 1000. Het was dan net file aan de automaat in de gang hier bij Willy. Dus er waren 4 à 5 wachtende voor u, enfin, voor mij. Het gevolg is dat ik vandaag hier dus super gezond voor u verschijn. Omdat ik geen chocolade Suzy-wafel of geen Twix of geen Leo gedraaid heb. Dus voilà, ik zou zeggen, geniet ervan. Welkom.
1: Wie pakt goud? In de Willy 1000.
0: Het is mijn stukje vandaag van de Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden. We zijn vanmorgen begonnen. De vraag is niet alleen welke artiest pakt goud, wie komt er op nummer 1, maar welke luisteraar pakt goud? Dat is ook de vraag dit jaar. Jij kan een gouden plaat van de nummer 1 winnen. Een unieke plaat met een echt gouden randje erin verwerkt. Kost 3500 euro. Hoe kan je die unieke plaat winnen? Vanmorgen hoorde je bij Thomas en Sien een lijst met de 10 gouden nummers van vandaag in de Willy 1000. Je vindt die lijst van 10 platen ook in de Willy-app. Als je 1 van die gouden nummers hoort, dan moet je het aanduiden in de Willy-app. En als je vandaag 6 van de 10 kan afvinken, gaat je naam in de pot. En zo morgen opnieuw, verse lijst van 10. En zo elke dag van de Willy 1000. Tijdens de finale volgende week, vrijdag 9 oktober, komt er 1 gelukkige winnaar uit de pot. En die wint de gouden plaat van de nummer 1. En kijk eens goed naar dat lijstje met die gouden platen van vandaag. Welke plaat staat daarop? Dit is nummer 926. Het is duidelijk dat koning Filip ook gestemd heeft voor de Willy 1000. 13 over 4, hier zijn Dire Straits.

0: Laser Light met America nummer 925 in de Willy Duizend. Daarvoor Dire Straits. En Romeo en Juliet, een van onze gouden, van onze 10 gouden platen van vandaag. Een paar mensen die sturen van ik heb er 6.
1: Goed gedaan.
0: Goed gedaan. 6 gecheckt in de app. Dat betekent dat je mag rusten voor vandaag. Morgen opnieuw aan het werk. Straks hoor je Waterloo Sunset. Stand van R.E.M. komt eraan. En een nummer van een Duitse groep dat Radio heet. Eerst 924. Bowie.
2: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
3: Bye bye.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: De Willy Duizend. Wim Oosterlink.
12: 924.

herinner mij nog de Rock Rally, waarin ze Zornik Breknov heette. Ik dacht van, wat een moeilijke naam. Later hebben ze de naam aangepast, zodat iedereen kon meedoen. Zornik uit het tweede album One Arm Bandit, Scared of Yourself. Ze komen nog eens terug in de Willy 1000 met een nummer uit hun debuutalbum. Maar dat voor later. Scared of Yourself op 923. Hier zie je de Kinks uit 67. Dit nummer heette eerst Liverpool Sunset. Maar toen hebben ze Liverpool toch maar vervangen door iets anders, omdat de Beatles er al mee aan de haal waren gegaan. Hè, met Liverpool. 922 in de Willy 1000. De Kinks en de Waterloo Sunset.

gouden plaat in deze Willy 1000. Je weet wat dat betekent. Romeo en Juliet van Dire Straits op 926. Eén keer Razorlight in de volledige Willy 1000. Dit nummer, 925. America.

0: 921 Rammstein met radio. Ze komen nog 8 keer terug. Straks nog 2 gouden platen. Ja. Als je nog moet afchecken in de app, nog 2 te gaan. Straks Cake Stand van R.E.M. en muziek van Roos van Akker.
1: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
2: Beemsterkaas. Lekker. Echt. Lekker.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Lekker! Echt lekker!
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Dit is
12: de Willy 1920.

0: 1000 beste rockplaten aller tijden. 919 was dit. Pretenders and Don't Get Me Wrong. Straks hoor je muziek van Roos van Akker. Wacht, ik weet het ingewikkeld. Ik heb Roos van Akker al gehoord daar straks. Als presentatrice. Maar straks hoor je muziek van haar. Het is niet zo ingewikkeld. In de Wheelie 1000. Het zal voor net na 5 uur zijn. Eerst 918. Hier is Cake.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Vlaams minister-president Matthias Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou hij die vandaag al afleggen. Maar CD&V-minister Grevits en een kabinetchef van Vooruit werden onwel na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens.
4: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
3: Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De Partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Cara Latree.
5: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf en ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang en het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
3: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij. Maar door een motie van wantrouwen zou die partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond. Dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. Zijn passagier raakte lichtgewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
1: Willy, music matters.
2: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
6: Als je denkt, lang geleden dat ik Roos van Makker nog eens gehoord heb. En wel, goed nieuws.
1: Music matters. Goeie muziek, matters. Willy.

0: Eden met My Boat. Je hoort Roos morgen opnieuw in de Willy 1000. Morgen iets na 1 uur in de namiddag zal dat zijn. Zij het als presentatrice, niet met Eden. Ja.
1: Wie pakt goud in de Willy 1000?
0: 916, de enige notering van Eden in de lijst. Dit is de lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. En de vraag is niet alleen welke artiest pakt goud in deze Willy 1000, maar ook welke luisteraar pakt goud. Jij kan een gouden plaat winnen van de nummer 1. Een unieke plaat. 3500 knotsen kost dat ding. Met een echt gouden randje erin verwerkt. We doen dat dankzij B-Charge. Wat is dat, B-Charge? Wel, met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. En je kan dat vinden op de website bcharge.be. Alright. Nu, hoe kan je die gouden plaat winnen? Vanmorgen heb je bij Thomas en Sien een lijstje gehoord met de 10 gouden nummers van vandaag. Die staan ook in de Willy App. 10 platen die we vandaag draaien. Als je een van die gouden nummers hoort, moet je het afchecken in de Willy App. En als je er vandaag 6 kan afvinken, gaat je naam in de pot. En zo morgen opnieuw en zo elke dag van de Willy 1000 tijdens de finale volgende week vrijdag 9 oktober komt er 1 gelukkige winnaar uit de pot en die wint die gouden plaat van de nummer 1. En je voelt mij al komen. Denk ik. Kijk eens op je lijstje. Check eens. Ga eens naar de Willy App. Kijk eens. Welke plaats staat erop? Ah ja. 915, The Cure.

paar mensen heel blij met dit. Ja, terwijl. En terecht 914, System of a Down. Met Toxicity, ik weet niet hoe dit voor jou is, maar voor ons is het genieten. Elke plaat opnieuw. Straks hoor je in de Willy Duizend Safe from Harm van Massive Attack en Dirty Boulevard. En nu eerst 913, The Door.

0: de eerste keer dat de Doors en de Willie Duizend staan dit jaar hun laagste notering. Dus ze komen nog 7 keer terug. Lover Medley 913, zoals beloofd, Massive Attack.
1: Daar zit je dan, op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: De Willy Duizend. Wim Oosterlink.

0: 14 keer staan ze erin in de Willy Duizend. Nirvana, dit was hun laagste notering. Rate Me. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy Duizend. Overzicht.

R.E.M. staat meer dan één keer in de Willy 1000, voor alle duidelijkheid. Dit was Stand op 917. Ze komen nog 8 keer terug. Nee, sorry, 6. We hebben ze al 1 keer gehad. En nog 6 keer te gaan, dus 8 in totaal R.E.M. Eden daarentegen. Roos van Akkara, groep Eden, 1 keer in de lijst met My Boat. ...916 in de Willy 1000.

En de eerste van 14 keer Nirvana in de Willy Duizend. Rate Me op 911. Trouwens nog één gouden plaat dit uur. Wie per se het lijstje van 10 vol wil maken voor de lijst met het gouden randje voor de grote prijs die we uitreiken volgende week vrijdag. Of als je nog eentje nodig hebt om je lijstje van 6 vol te maken. Ze komt nog voor 6 uur. Eerst 910, Lenny Kravitz.

0: eerste keer Dom in de Willy Duister. Ik kom nog terug hoor, nog twee keer. Dit was 909 Daan en Swedish Designer Drugs in de Willy Duister. Zometeen een nummer dat ik altijd... Een nummer waar ik nooit aan denk. Hè? Maar dat, als ik het door denk van... Ja, tuurlijk komt dat in mijn top 3, maar ik vergeet altijd dat het bestaat. Misschien is dat omdat de groep zo niet meer bestaat, de zanger dood is. Enfin, wat ik wil zeggen... Morfine komt eraan. Na Lou Reed.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken.

0: En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Wij zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
11: 15 oktober in de Cactus.
10: 16 oktober de Casino.
11: 17 oktober in Club AFF.
10: 29 oktober in het Depot.
11: En 30 oktober in het Wilde Westen.
10: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be.
11: Joe. Bye bye.
12: Dit is de Willy 1000. 908.

0: dat bedoel ik dus echt wel. Altijd spijt van, fuck, waarom ik nog niet mijn top 3 zit. 907 in de Willy Duizend Morphine en Cure for Pain.
1: Wie pakt goud in de Willy Duizend?
0: Ja, kijk, het zit zo. We hebben al 9 gouden platen gehad vandaag. Je moet er per dag 6 hebben afgevinkt om in de pot te belanden. Meer is ook goed, hoeft niet, maar mag. Om volgende week vrijdag de gouden plaat van nummer 1 te winnen. Je hoort de 10 gouden platen, 's ochtends bij Thomas en Sien. Je vindt ze ook in de Willy App, waar het afvinken ook moet gebeuren. Ik zei het, al 9 gehad, nog eentje te gaan. En dat is niet deze, maar de volgende. Op 906, The Scabs.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. Vlaams minister-president Matthias Diependalen trok vanmiddag met lege handen naar het parlement. Hij stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag, nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetschef van Vooruit onwel werden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
3: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
2: Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiekjournalist Karel Latree.
4: Ze is eigenlijk een beetje om hun geraakt met de partij zelf en ze had een paar incidenten met de partij tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang en het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
2: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, waardoor een motie van wantrouwen zou Vooruit haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar haar bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. De vijf verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruiken voor hun aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. En in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het dan weer op thuis tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
0: Willy. Music matters. De Willy 1000. Wim Oosterlink.
5: Na elkaar Echo en de Bunnymen en Manic Street Preachers. Goedenavond.
0: Music matters.
5: Music matters. Willy. 904.

is de eerste keer dat je Manic Street Preachers hoort in deze Willy Duizend A Design for Life op 903 in de lijst. We zijn vanmorgen begonnen om 10 uur. We gaan door tot 7 uur, zo'n drie kwartier vandaag. En morgen opnieuw van 10 tot 7 en zo elke dag. En zo hopen we volgende week vrijdag ergens bij de nummer 1 te belanden. De nummer 1 van de Willy Duizend, de beste rockplaat aller tijden. Je hoort binnenkort zometeen Billy Idol en Eurythmics. En nu eerst op 902 de Cranberries. Dit is Linger.

0: The Hickey Underworld. Op nummer 901 in de lijst. Een enige notering in de Willy 1000 Future Words.
1: De Willy 1000
2: Overzicht.
0: Lenny Kravitz met Fly Away. Zijn eerste keer, zijn eerste notering in de Willy 1000 op 910. Daan staat er 3 keer in. Dit is de laagste. Swedish Designer Drugs, 909.
3: On the dirty boulevard, he's going out. To the dirty boulevard, he's going down. Dirty Boulevard.
0: Lou Reed. Op 908. Dirty Boulevard. Morfine. Hoogste notering al. Super Sex stond er eerder vandaag. In Cure for Pain. 907. Kom nog 3 keer terug. Wat een nummer. The Scabs. Op 906 met Robin the Liquor Store. De laatste, de 10e gouden plaat van vandaag. Morgen. 10 nieuwe gouden platen. Je hoort ze in de ochtend bij Thomas en Sien. Prince op 905. I could never take the place of your man. First I'm gonna make it, then I'm gonna break it till it falls apart. Echo and the Bunnymen met Bring on the Dancing Horses. 904. Monumentale Design for Life. Manic Street Preachers, 903. Het zal je niet verbazen dat Zombie hoger staat. 902. Cranberries met Linger. Underworld. De Hickey Underworld staat 1 keer in de Willy 1000 met Future Words op 901. Marcel van Tilt is al gearriveerd voor de M-show. Ik denk dat het een speciale M-show is. Straks om 7 uur. Ik zal hem eens vragen wat hij van plan is. Je hebt het misschien vanmorgen al gehoord bij Thomas en Sien. Eerst naar nummer 900. Daar staan Eurythmics.
4: Goedendag meneer. Wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op het eten?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: De mistjedatjes van Connections.
10: Oh my god, ik ben net terug van New York.
11: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
10: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
11: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
10: Nee, ook gemist.
11: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
10: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
11: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
13: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
2: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
1: Nummer 900.

0: Veld in de studio. Dag Marcel.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Goedenavond. De M-show vanavond. Als Willy Duist gedaan is voor vandaag. M-show. Wat ga je doen in de M-show?
1: Ja, ik dacht, we zijn nu 2 weken de 1000 beste platen van de wereld aan het beluisteren hier bij Willy. Ja? Dan kunnen er best toch wel wat 69 bij.
0: Ah, oké.
1: Ja, en vanwege, ik ben 69 en ik steek het gewoon niet meer weg. Ik vind het zo'n grappig getal. Dus ik ga allerlei dingen doen met het getal 69 dit jaar. En zo schoot mij te binnen, het jaar 1969 is toch wel zonder enige twijfel een van de hoogtepunten uit de rockgeschiedenis.
0: Ja.
1: Led Zeppelin, de eerste platen, de Beatles geven hun allerlaatste live concert op het dak van Apple Records in het centrum van de stad. Nemen dan ook nog Abbey Road op, brengen die plaat ook uit, fantastische plaat. De pastorale van Lisbeth List, Je t'aime non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Little Green Bag van de George Baker Selection. Het is zoveel muziek. Dus ik doe deze week en volgende week 2 uur de 69 beste van 1969. Gepresenteerd door iemand die 69 is.
0: Zeg, waar komt hij erop toch? Hoe komt hij erop? Ik vind het goed.
1: Het zijn echt heel fijne platen allemaal. Het is echt heerlijk luisteren.
0: Ja, het is goed.
1: Je kijkt er nu al naar uit.
0: Maar ik vind het goed. Ik doe reclame maken. Goede reclame.
1: Ja, ik vond het heel goed. Ja, is goed, ja.
0: Okay.
1: Zend dat zomaar uit, zoals we het nu gedaan hebben. Ik vond dat eigenlijk
0: heel goed. Ja, maar ik dacht, misschien moeten we er toch nog uitknippen dat jij, als jij zo zegt van...
1: Wat, hè?
0: Je hebt de titel niet gezegd, hè, van George Baker Selection.
1: The Little Green Bag.
0: Jawel, nee, maar sommige mensen... Ah, ja.
1: Ja.
0: Maar het ook Una Paloma Blanca. Misschien gaan sommige mensen denken dat Una Paloma...
1: Nee, maar dat is later. Dat is helemaal 70's.
0: Maar ik wil niet dat er iemand in verwarring is. Nee. Uitleg daarmee. Weet je, ik ga nog eens herbeluisteren.
1: Ja.
0: En dan kunnen we zien waar we eruit gaan.
1: Goed, dat is goed.
0: Het was ook wel lang.
1: Ja, het was ook wel lang, ja.
0: Goed.
1: Zie je wel dat het helemaal af is voor 7 uur, maar anders is weer al een stukje van mijn programma opgevreten.
0: Dat zou echt belachelijk zijn.
1: Dat zou belachelijk zijn.
0: Dat zou belachelijk zijn.
1: Ik kan nog even lekker schijten en dan beginnen we dadelijk het programma.
0: Ja, oké.
2: Music Matters. Willy. 898.

0: op 897 met Oula voor Billy Idol en Rebel Yell op 898. Ik kan er nog vier draaien uit Willy 1000 voor Marcel van Tilt hier in gang schiet met zijn 69 platen. De eerste van die vier wordt 896, Royal Blood.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen.

0: dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. vanderbouwheden.be.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
9: De Max, die had ik nog niet.
8: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
9: Insane, die had ik nog niet.
8: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
10: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
11: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Dit is
1: de Willy 1000. Nummer 896.

895 in de week 1000. Roxy Music. En Love is the Drug and I Lights Out. Van Royal Blood. Nog twee te gaan. Voor mij morgen hoor je het vervolg van de Willy 1000. Anneliese Orie draait de nummer. Wacht, hè, 892 gaat dat zijn. Na de ochtend met Thomas en Sien. En bij Thomas en Sien hoor je ook de 10 nieuwe gouden platen voor morgen. Veel plezier met Marcel van Tilt en zijn 69 platen uit het jaar 69. Nog twee uit de Willy 1000 van vandaag. Zometeen Arcade Fire en nu 894 De Mens. Tot morgen. Maandag.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Een goede avond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom, dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdiensten hebben gebeld. In Brugge op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme heeft de wetsdokter getuigd over de laatste ogenblikken van de slachtoffers. De twee dochtertjes van 5 en 8. De man had hen met een plastic zak verstikt. Volgens de wetsdokter zijn ze pas na 8 minuten het bewustzijn verloren. En tot dan hadden ze ook nog gewoon gered kunnen worden. De man staat ook terecht voor een poging tot moord op zijn ex-vrouw.
3: Boy, ben bij de heer nou, guys. Boy, he's talking about $1,000 point.
2: Ja, het is just too... 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. Onze Rode Duivels nemen het straks op in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het is hun 2e wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. Sportjournalist Janko Beekman blikt vooruit.
4: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zege tegen Italië gaan. Mm-hmm. Want ja, de Rode Duivels en Mark van Bommel hebben daar gewoon echt een heel goede indruk gemaakt.
2: De Rode Duivels moeten het doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Benders. Zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. En nog in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. En titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima vannacht tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
5: Lekker! Music matters.
0: De M-show. Marcel van Tilt.
5: Ja, goedenavond. De M-show. Speciale editie vandaag. 69 platen uit 1969. Music matters. Music matters. Willy. Ja, want 69 was natuurlijk het jaar van Je t'aime non plus en van veel meer klassiekers. In deze 2 weken dat Willy de 1000 beste platen van alle tijden uitzendt in de Willy 1000, is vanochtend begonnen en gaat door tot eind volgende week, dacht ik. Daar kunnen er best nog wel eens 69 bij. Van het jaar 1969, in mijn bescheiden mening, een van de beste jaren in de geschiedenis van de rockmuziek. En dat ga ik de volgende 2 uren bewijzen en volgende week ook. In het eerste uur Neil Young, The Beatles, Led Zeppelin, Stooges, Nina Simone, Jimi Hendrix. En om te beginnen een nummer uit 1969 van Wilbert Harrison. Dat heette Let's Stick Together, maar gecoverd in 70 door Canned Heat.
0: De M-show,

0: Let's Stick Together uit 1969, maar dit werd gecoverd door Canned Heat een jaartje later. En een geweldige hit was het Let's Work Together, later nog gecoverd door Bryan Ferry. 2 uur lang de 69 beste platen en volgende week ook nog 2 uurtjes uit 1969. In 68 nam Jimi Hendrix Electric Ladyland op, een legendarische plaat. En in 69 kwam ook bij ons een singeltje uit, Crosstown Traffic. Ken je dat?
1: Ja.
0: Ik ben blij dat ik nu gewoon in de radiostudio zit en niet in de file, dus veel succes daar.

0: bijna jazz eigenlijk, zo goed, maar het is wel echt pure rock. Singeltje kwam uit in april 1969, Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. Ook in 1969 waren de Kings nog altijd zeer actief. Een zevende studioalbum kwam dan uit, Arthur, or the Decline and Fall of the British Empire. Daarom heet mijn jongste zoon ook Arthur. En daarop een zeer goede single die hier veel te weinig gedraaid wordt. The Kings and Victoria.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

Victoria, een van die grote vorsten van dat empire dat ooit de UK was. En eigenlijk nog een klein beetje is natuurlijk de Kings uit 1969. Toen een hit Victoria. Van het album Arthur, The Decline and Fall of the British Empire. Goede titel. Een van de grootste zangeressen aller tijden is in mijn opinie natuurlijk Nina Simone. Had in 1969 een hit met Ain't Got No, I Got Life. Hi.

0: een ode aan het leven. Ik heb helemaal niks, maar ik heb wel nog mijn tenen en mijn ellebogen en mijn foefje. I got my sex, is wat ze zong. En ze heeft groot gelijk. En je hebt het leven. Als je het hebt, geniet ervan. De enige echte Nina Simone. In 1969 was natuurlijk ook het jaar van een van de grootste hits aller tijden. Venus van Shocking Blue. Meer dan 7 miljoen kopijen werden daarvan verkocht wereldwijd. En dan moet je zoiets opvolgen met nog eens een goede single. En dat deden ze Shocking Blue. Mighty Joe uit 1969.
1: 69, de M-show.

0: Heidi Jo, de opvolger van Venus van Shocking Blue in 1969. Zeker zo goed, maar niet zoveel verkocht. Maar wel goed op de radio, toch? De 69 beste platen van 1969. Deze week 2 uur en volgende week nog eens 2 uur in de M-show op maandag bij Willy. Ik heb in dit uur nog The Beatles en Eamon Corner en Neil Young en Crazy Horse en Led Zeppelin.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder hoe liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Da, Simo!
6: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
4: Oei.
7: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
7: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
10: Ik bel rap de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
14: Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
18: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
19: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: It's a Sunweb holiday.
15: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: De M-show. Marcel van Tilt.

0: 1969, daarover gaat het vandaag hier. Twee uur lang, 1969. En met wat geluk, ja, heb je natuurlijk een plaat die daar perfect bij past. Deze, The Stooges, 1969. Van een debuutplaat, The Stooges uit 1969. Iggy zingt hierbij, I was 21 today of zoiets. Ja, dat zou wel kunnen kloppen, want hij was 21, werd 22 in 69. En hij is nu 79. Iggy wordt in 27, 80 jaar. Hij gaat optreden, het kan niet anders. ...1969 is ook het scharnierjaar, het jaar voor Led Zeppelin. Ze debuteerden in januari met hun eerste album. En ze brachten in oktober al een tweede album uit. Ze waren meteen gevestigd als een van de grootste superbands van de wereld. In de grootste superrockformatie ooit gevormd. En natuurlijk Hola The Love was de trekker van dat tweede album. En ik heb hier een andere versie, een rough mix. Met een beetje kalere stem op, maar wel nog altijd heel, heel, heel goed. Uit 1969, Led Zeppelin.
1: De M-show op maandag.

0: Daar kan geen stofzuiger tegenop. Fuck off met die hoor. Led Zeppelin uit 1969 van hun tweede album. Ze brachten twee albums uit dat jaar en ze stonden er meteen als de Lode Zeppelin. Twee uur lang het beste uit 1969 en volgende week datzelfde nog eens in de M-show op maandagavond hier bij Willy. In 68 schreef Dave Mason van Traffic een leuk nummer, dat heette Feeling Alright. En Joe Cocker, toen al een klein beetje bekend, want hij zou op het Woodstock Festival echt heel goed scoren in 1969. Die vond het wel een leuk nummer, die Feeling Alright van Dave Mason. En die nam dat op in 69 en dat werd een hit.
1: 69.

0: Joe Cocker uit 1969, Feeling Alright. 1969 was een erg druk jaar voor de Beatles. In januari werkten ze het album Get Back af. En dat is pas, of de Get Back Sessions heette dat, is pas uitgebracht later als het album Let It Be. Op 10 januari loopt George Harrison weg uit de groep. Het schijnt een split te zijn. Op 30 januari zijn ze toch weer samen, want ze treden voor het eerst in jaren live op het dak van het Apple Building in Savile Row. En daarna beginnen ze meteen aan de opnames van Abbey Road, dat dan in oktober van 69 uitkomt. Wat een jaar. En in 70 splitten ze. The Beatles van Abbey Road, I Want You, She's So Heavy.
1: De M-show, 69.

0: heerlijk om de Beatles zo te horen jammen. Dat zie je ook in die opnames van die film, The Get Back Sessies. Nog even opgezocht, want dit nummer staat dus op Abbey Road, uitgekomen in 1969. Hun voorlaatste album, terwijl dat laatste album eigenlijk al opgenomen was in januari 69 en zelfs ook nog daarvoor. En een beetje nog in januari 70, het Let It Be album. En dat was het einde, ja. Maar hier waren ze nog echt in hun goede doen. 1969, The Beatles, I Want You, She's So Heavy. Ik heb nog voor de klok van 8 uur voor u Neil Young en Crazy Horse, Frank Zappa, Chicago, MC5 en Eamon Corner.
1: De M-Show.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten, of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imoscoopman!
1: De M-Show. Marcel van Tilt.

Paradise is half as nice as you. Wat een goede titel. Eamon Corner, een nummer 1 hit uit 1961 van een groep uit Wales. 1961 was ook wel een beetje, ja, de kickstart.

0: Alweer van Neil Young, nadat zijn band Buffalo Springfield niet meer bestond, had hij een nieuwe band, Crazy Horse, met Danny Whitten, Billy Talbot, Ralph Molina en Jack Nietzsche. Wat een line-up. En deed hij daarmee zijn tweede studioalbum, waarop een aantal fantastische nummers staan. Everybody Knows This Is Nowhere uit 69. Neil Young en Crazy Horse.
1: De M-Show.

Everybody Knows This Is Nowhere uit 1969. Neil Young en Crazy Horse. Ja, goed gelanceerd met dat album. Meteen een wereldnaam. Op datzelfde plaatje staat ook Cinnamon Girl, Down by the River en een 10 minuten lange versie van Cowgirl in the Sand. Ja, want rond die Neil Young zouden we niet meer heen kunnen in de jaren 70. En wat zeg ik, we zijn er nog altijd op aan het kijken. Ook een belangrijke naam in de 60s was natuurlijk Frank Zappa. Ja, die hoor je zelden op de radio. Maar in 69 kwam Hot Rats uit met deze prachtige instrumentale jazz fusion Peaches in Regalia.

0: schitterend vond ik dit in 1969. Ik was toen 12 jaar. Dit kwam dan op de radio. En ik dacht, fuck man, Wolfgang Amadeus Mozart heeft te veel shit gesmoord. Hot Rats, zo heette dat album van Frank Zappa. Voor acht, ik ga nog door tot 9 uur met allemaal goede muziek uit het gezegende jaar 1969. Ook deze band was toen al bezig. Vreselijk is dit. En dit is gelukkig uit 1976, dus ik zet het nu meteen af, want het is niet om aan te horen. Maar Chicago bestond al wel. Ik zoek het nog even op. Die hebben in 1969 het album uitgebracht, de Chicago Transit Authority. En toen deden ze van die trompetmuziek met harmonietjes. Maar één track, ik denk dat toen de technicus ook iets te veel gebloot had, duurt 6 minuten en klinkt als volgt.
1: 69.
0: Dit is niet de intro, dit is gewoon het hele nummer. 6 minuten 30 lang. Chicago, if you leave me now. Of dit een vergissing is, dat weet ik niet, maar dat staat werkelijk op dat album. Terwijl er echt wel goede gitaargroepen waren, hè? Led Zeppelin, The Stooges. Wat zou u zeggen om even te luisteren naar MC5? Wel, ik vind dit wel goed hoor. Het nummer heet trouwens Free Form Guitar van Chicago. Heerlijk. Kick Out the Jam. Kick Out the Jam is in meervoud uit 69, MC5. Nee, nog een klein stukje.
1: 69, de M-show. Marcel van Tilt.

0: Kick Out the Jams. Ik heb nog een achttal minuten voor de klok van 8 uur. Ik ga door met 1969 muziekjes. Dit is een band die niemand kent, maar die de verzamelaars van de goede 45 toerenplaatjes wel af en toe tegenkomen. Purple Canteen uit 1969. Uit Arizona zijn ze. Een heel moeilijk te vinden single. If You Like It That Way.
1: 69.

0: like it that way. Ja, je ziet er de tapijten, de persische tapijten en de rookwalmen zo bij. Purple Canteen uit 1969 uit Arizona waren ze. Nooit een hit geweest, maar wel veel geld waard nu als je het hebt op vinyl of 45 toeren. Wel een grote hit geweest is natuurlijk Spirit in the Sky uit 1969.
1: De M-show.
0: Man. Meer dan 2 miljoen kopies verkocht. Norman Greenbaum schrok zich een bult. Stak het geld op zak en is gewoon verdwenen. Na 1969 hebben we die nooit meer teruggezien. Had een boerderijtje met geiten. Deed wat dan geitenmelk. En dat was dus een beetje in Petaluma, California. Hij is nu in de 80 en hij woont in Santa Rosa. Spirit in the Sky.

0: Dat is het enige religieuze plaatje alle tijden dat niet op mijn zenuwen werkt. Ik zal later naar de geest in de lucht gaan. Spirit in the Sky, Norman Greenbaum. 83 is hem nu en heel zijn leven eigenlijk op een geitenfarm gewoond in Californië. That's the way to do it. Ik heb nog een heel uur... een heel hoopje van die 69 beste platen van 1969. Zoals daar zijn The Band, Johnny Cash, King Crimson en zelfs Deep Purple. Van voor ze echt beroemd waren. En in 69 stond Deep Purple al op jazzbilzen. Al in de tweede uur van de M-show.
1: De M-show.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Panzerfilms.
5: Panzers van Life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Een goeie avond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
8: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
7: In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het Ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige Ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Over minder dan een uur nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in hun tweede Nations League-wedstrijd. Na de 0-2 winst tegen Italië van vrijdag hebben de Duivels ongetwijfeld vertrouwen getankt. Analist Mark de Grijze.
9: De manier waarop ze zich vrijdag tegen Italië gepresenteerd hebben, dat was goed. En ik hoop dat ze dat ook vanavond durven en kunnen tegen Frankrijk. Met dezelfde instelling, dezelfde aanpak tegen een betere ploeg natuurlijk. En dat we eindelijk een keer van die irritante, arrogante Fransen kunnen winnen.
7: Aftrap om 9:15. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
1: Vivi, Music Matters. De M-show, Marcel van Tilt.
0: Inderdaad, de M-show, maar wel een bijzondere versie. De 69 van 69 door iemand die 69 is. En u?
1: Music matters.
6: Music matters. Willy.
0: Ja, omdat 1969 echt een geweldig muzikaal jaar was. Je hoort natuurlijk Je t'aime non plus, de grote hit. De meest erotische hit aller tijden van Jane Birkin en Serge Gainsbourg uit 69. En ik aime nog steeds al die muziek uit die tijd. In dit uur heb ik de Rolling Stones, Scott Walker, Velvet Underground, Sly and the Family Stone, The Band en eerst de allereerste single van Santana. Die kwam uit op, ik weet niet welke dag, maar wel in augustus 1969. Dezelfde maand dat ze hun fantastische optreden op Woodstock deden. En daarover straks meer. Maar dit is die single van Santana, Jingo.
1: De M-show.

0: Ja, toen ging het eigenlijk een beetje mis, wat mij betreft, met de rockmuziek. Toen iedereen begon te jammen. Eindeloze solo's. Ja, dat heeft zo wat geduurd tot midden jaren 70. En toen de punkers zeiden... Fuck off met al dat gezeik. Maar Santana, eerste single 1969 in augustus. En ze traden datzelfde maandje in Woodstock op. Op het grote festival dat wereldberoemd geworden is. En hen ook wereldberoemd maakte. Santana. ...1969 was dus een druk jaar voor de Beatles. Op 11 april kwam er een single uit, Get Back. En meestal waren de B-kantjes van de singles van de Beatles ook heel interessant. Dat is de B-kant van Get Back, Don't Let Me Down.
1: Waar?
2: Hier, ja.
1: Kom met, hop.
2: Hey, godverdomme, die is terug. Wees niet, bij tubbele.
0: Ja. Moet hier ook alles zelf doen, dat is niet te geloven, hè.

0: slechts een B-kantje voor Get Back. En het kwam uit op 11 april 1969. Terwijl Get Back, denk ik op het Let It Be-album stond, dat pas in 1970 verscheen. Want in 1969 moest Abbey Road nog uitkomen. Ja, creatieve jongens, die Beatles. Een andere creatieve band was The Band. Ja, die heette zo. Het waren Canadese Amerikanen en die brachten op 22 september een tweede studioalbum uit. En paste helemaal in die Americana muziek van Jackson Browne en dat soort mensen. En dit werd ook een klassieker. The Night They Drove Old Dixie Down.
1: De M-show 69.

0: Ik ruik hierbij het schrale bier van de bruine kroegen uit eind jaren 60, begin jaren 70, waar dit soort muziek altijd opstond. De band van hun tweede album uit 69, The Night They Drove Old Dixie Down. De band zou heel erg groot worden in de jaren 70. En Martin Scorsese heeft er een fantastische film over gemaakt in 76, The Last Waltz. Met tal van grote namen erbij. Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Emmylou Harris, Joni Mitchell, Van Morrison. Het allemaal mee. Dr. John, Muddy Waters. Dus de laatste wals was in 76, maar dit was dus van 69. Op 24 februari 1969 trad Johnny Cash op in San Quentin.
1: De M-show.
2: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin,

0: May you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good.
1: San Quentin van Johnny Cash. Maar natuurlijk een dankbaar publiek, want dat zat in de gevangenis. En hij zegt gewoon, ja, ik hoop dat alles hier gewoon ineenstort. Ik haat elke centimeter van dit gebouw. Natuurlijk groot applaus van de gedetineerden uit 1969. Net als in The Court of the Crimson King.
2: 69.
1: Legendarisch progressief rockalbum van de band King Crimson. Daar zat bekend volk in. Man, man, man. Robert Fripp. Bill Bruford. Tony Levin. Oh. Peter Sinfield. Dit is hem nog eens. The Court of the Crimson King.

0: grensverleggende muziek was dat toen. En is het nog steeds King Crimson met Robert Fripp. Ja, die ook de gitaren speelden op Heroes van David Bowie en op vele andere nummers van Bowie. En nu een schandalig grappige relatie heeft met Toya Jackson. Dat moet u maar eens checken op YouTube. Die maken zotte zondagmiddagfilmpjes in hun eigen keuken. En deze gehele versie van 9 minuten, die beluistert u thuis maar eens een keertje. Want ik heb hier nog 88 platen te gaan. Dus even wachten op Creedence Clearwater Revival live at Woodstock zometeen.
1: De M-show.
2: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in de voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
3: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Creedence Clearwater Revival live at Woodstock 1969. I put a spell on you. Woodstock Festival had plaats van 21 tot 24 augustus 1969. Ik werd toen 12 jaar. Ja, korte broek nog hoor, korte broek. En de week nadien, Woodstock was gedaan de 18e, maar de 21ste tot de 24ste was wel Jazz Bilze in Bilze. En daar stond Deep Purple. Dit is Deep Purple uit die tijd, want die hadden in juni 69 een derde studioalbum uit. Bird Has Flown. M-show tot 9 uur.

0: Deep Purple en 1969 Bird Has Flown van hun derde studioalbum. Met op het orgel John Lord, gitaar Richie Blackmore, Rod Evans aan de stem, Nick Simper op de bas en Ian Paice op de drums. Ja, goed jaar voor muziek hoor, 1969, daar valt niks over te zeggen. Ook Sly and the Family Stone brachten toen een nieuw album uit, op de 3e mei 1969. En dat was hun vierde album, dat heette Stand. En daarop deze fijne single, Everyday People.
1: 69,
2: de M-show. De M-show.

0: Everyday People van Sly and the Family Stone uit 1969 van het album Stand. Half negen voorbij, nog een klein half uurtje. Allemaal de beste tracks van 1969. 69 tracks zijn dat, daar haal ik vandaag helemaal niet. Ik ga misschien aan de 30 zitten of 35. Maar volgende week doe ik er dan nog eens 34 of 35 bij. En dan zijn we er wel. Want het is 2 weken lang de Willy Duizend hier bij Willy. Dus zo'n 69 goede platen uit 69, die konden er wel bij. Wie heel de jaren 60 en ook de jaren 70 muziek gemaakt heeft, is natuurlijk niemand minder dan The Godfather of Soul, James Brown. Uit 69, Mother Popcorn.
1: Yeah! Yeah!

0: popcorn. You gotta have a mother for me, James Brown. Ja, James Brown had iets met popcorn, want hij heeft heel veel liedjes gemaakt. Zoals The Popcorn, Low Down Popcorn, Let a Man Come In and Do the Popcorn. Ja, mag allemaal. Ik vind het nog altijd 10 keer beter dan de hele Michael Jackson catalogus samen. Komt ook omdat ik opgegroeid ben in 1969 in Leopoldsbrug. Er was een café 3-4 huizen van ons huis verwijderd, de Canna Sucre. En daar draaiden ze alleen maar erg goede funk en zwarte muziek. Kwamen ook alleen maar zwarte mensen. Dat waren dan militairen van de Shape-basis, de Amerikaanse basis. Ergens een kleine brogel was dat, ja. En dansen dat die konden op deze geweldige muziek. Over Amerika gesproken, daar bracht in New York The Velvet Underground een nieuw album uit in 1969. Met alleen maar goede tracks zoals Pale Blue Eyes.
1: 69, The M Show. Marcel van Tilt.

0: Pale Blue Eyes van Velvet Underground kwam uit op hun derde, een derde album, dat ook gewoon Velvet Underground heette, uit 1969. In maart kwam dat uit. In 1969 hadden de Walker Brothers al een groot repertoire opgebouwd met hits The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Make It Easy On Yourself, No Regrets en Baby You Don't Have To Tell Me. Maar Scott Walker, een van die Walker Brothers, die deed ook vaak solo dingen. En in 1969 bracht hij zijn vierde soloalbum uit, zijn vijfde soloalbum, hoewel dat hij het Scott nummer 4 noemde. En daarop staat een prachtig nummer, The Seventh Seal. Ik geef u echt even tijd om erin te komen. En dan moet u even nadenken, waar zou Nick Cave zijn mosterd gehaald hebben? Want dit is van 1969. Toen was Cave amper geboren, denk ik. Scott Walker.
1: 1969.

schitterend is dit toch. Scott Walker van de Walker Brothers uit 1969. The Seventh Seal. En het heeft zeker wel wat weg van Where the Wild Roses Grow van Nick Cave en Kylie Minogue. Maar dat is van 30 jaar later, 1995 is dat. 1969, nog aan de praat hier tot 9 uur. Het is 9:15. Ook een schitterend jaar voor de Rolling Stones met grote hits zoals Honky Tonk Woman, You Can't Always Get What You Want, Gimme Shelter en het prachtige album Let It Bleed, waarop deze geweldige blues stompen Midnight Rambler, de Rolling Stones. De M-show.

0: Midnight Rambler van de Rolling Stones uit 1969, zoals ik eerder al zei. Ja, dat gejam, dat hoefde voor mij ook die tijd ook helemaal niet. En daarom ben ik punk geworden in de jaren 70. Maar wel goede muziek. Ja, de Beatles zijn heel jaren met drukte. Ze hebben het album Let It Be afgewerkt. Abbey Road kwam uit. Ze deden een concert op 30 januari op het dak van het Apple-gebouw in Savile Row. Ze zijn nog allemaal getrouwd en weer ja, allerlei dingen gedaan die niet mochten. En dan was het nog niet genoeg, want er was ook nog een film waarin Ringo Starr meespeelde. Een film met Peter Sellers, de grote Engelse komiek. The Magic Christian, die kwam uit in 1969. En ja, daar moest dan ook iemand ook weer een beetje muziek voor schrijven. Dat was dan Paul McCartney. En dat liedje kwam dan ook nog eens uit. En het werd ook nog eens een hit uit 1969. Come and get it, Bad Finger.
1: 69.

0: Een grote hit uit 1969 voor Badfinger, een nummer van Paul McCartney. Come and Get It, geschreven voor de film The Magic Christian, waar dan Ringo Starr nog eens in meespeelde. Ja, de Beatles waren onvermijdelijk in die tijd. You want it. Maar er waren nieuwe mensen op komst en zo kwam er op 14 november geloof ik 69 een album uit met allemaal tracks op, onder andere met deze titels: Memory of a Free Festival, God Knows I'm Good, Wild Eyed Boy from Free Cloud, An Occasional Dream, Janine. Allemaal onbekende titels, maar de opening track van dat album was wel zeer bekend uit 69.
1: M-show 69.

0: Daarmee werd hij wereldberoemd. In 1969 David Bowie en Space Oddity. Zijn goede vriend en producer Tony Visconti wou dit helemaal niet opnemen. Die zei tegen Bowie, dit moet je niet doen. Je moet niet nu een beetje mee gaan hullen met die actualiteit over die ruimtevaart. Dat is flauw, want dat is straks weer vergeten. Bowie heeft het toch gedaan, zonder Visconti, en het werd een geweldige hit. Is dat niet Rick Wakeman op die synthesizer ook in het midden? Nog 3 minuten voor de klok van 9 uur. Allemaal nummers uit 1969. 1969 was natuurlijk ook het jaar dat de piratenzenders op zee, waaronder Veronica, heel veel muziek draaiden. En dan groot maakten in de rest van de Benelux. Zoals bijvoorbeeld ook de George Baker Selection.
1: 69.

de 69 van 69. Ik ben er nog lang niet, dus ik moet volgende week nog eens 2 uurtjes vullen. Ik denk dat ik er nu ongeveer een 30-tal gedaan heb. Ik ga er nog eentje tussen duwen, zo net voor de klok van 9 uur. Ik heb hier een boekje vol, hoor. Echt, echt zoveel goede muziek in 69. Leuk dat die George Baker ook terug dan in de jaren 90 een succes heeft gehad, dankzij Quentin Tarantino.

0: Ik heb nog 30 seconden voor 9 uur. Wat was ook nog een hit in 1969? Deze.
1: 69.
0: Oh mijn god, ja. Wat heb ik hier nog voor volgende week klaarstaan? Oh man, zoveel. Eens even kijken. Ja, de Who heb ik nog niet gehad. Man, de Who. En Neil Diamond. En wie nog allemaal? Leonard Cohen. Ja, heel goed. Doen we volgende week hoor. En eens kijken, ik heb hier nog een bladzijde. Chantal fucking Tull, man. Gans Boer en Birkin, die doen we nog een keertje. Barry Ryan, die zit nu te kwelen, dus die hoeft niet meer te zeuren. Oei, ik zie dat het 9 uur is. Ja, dus ik heb nog heel veel van volgende week. Dus volgende week nogmaals de 69 van 69. Bedankt voor het luisteren en tot dan.
1: De M-Show. Marcel van Tilt. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
3: En dan zou hij berecht kunnen worden als volwassene. Wat de jongen bezielde, is nog altijd niet duidelijk. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd. Na 2 maanden blussen, dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Zellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd, na 2 maanden blussen. Dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. Jagers willen op everzwijnen jagen met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken er regelmatig everzwijnen op die dan tuinen omwoelen. Maar daar kunnen jagers vaak geen vuurwapen gebruiken. Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen.
3: De grote voordelen om te jagen met een boog is eerst en vooral de rust. Je hebt geen verstoring van de omgeving, waardoor mensen die in hun woning aanwezig zijn niet gestoord worden, waar dieren mogelijk zelfs ook in broedperiode ook niet gestoord worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel, dat er geen verstoring is voor omwonenden en andere dieren.
2: Op dit moment is de boogjacht in Vlaanderen verboden. En opnieuw een primeur voor SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket, de krachtigste ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
2: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Music Matters. Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. De Duivels staan nu gedeeld tweede in de stand, samen met Italië. Frankrijk is leider. Vrijdag volgt dan nog tegenstander Turkije. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vandaag kwam het op verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook morgen de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond 15 graden. Morgen zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag tot 27 graden dan.
0: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug.
3: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
2: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels zelf is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
1: Music matters.